Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen.
7: Konin, Azo!

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

wakker worden met Chris van Dijk. En dat op zondag 6 september. Zo vrienden, welkom in het programma Vroege Vogels hier bij Pros FM. En we gaan een hele leuke zondag gaan maken. Ja, zeg even, goed weer en ja, zo'n 6, 27 graden. We gaan genieten. De ochtend.

Gitana was dat, hè? En ciao, ciao, mi amore. Amore, en dat op een zondagmorgen. Hier is Niels de Stansbader en ik ben van Strooten.

mijn armen. Muziek van Marjolein. Alvast een hele goede morgen. Het wordt stilaan tijd om wakker te worden. Jij laat me vrij. Lisa Louise.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio Pros.
4: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Pros met onze vroege vogel, Chris van Dijk.

Ja, dat allemaal op een zondagmorgen, hè. Jetty Paletti en haar Herman Wij doen het licht wel uit, hè. Hier is de feestversie van de Deurzakkers. Goedemorgen.

verliefd, verloofd, getrouwd. Hanse en Vero brachten dit heel speciaal voor jullie hier bij Pros FM. Ik ben gelukkig zonder jou. Yolanda Zomer.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ik wil je helemaal. Monique Smit was dat, hè. Zo, en dit is muziek uit het jaar 2019 van Kate Lyne en Romeo.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen we.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvijf. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Iets naar achter en zomerliefde van Willy Schilder. Daarmee begonnen we alvast ons tweede en laatste gedeelte. Shangri-La, hier is Gerard Joling.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros.

Als je danst met mij, hè? Alex Greiner hier op de radio bij Pros FM. In ademnoods, hier is Camilla.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Charles Berger en dat voor één dag. Cupido, Céline Hermans. Welkom vrienden, goedemorgen. Chris van Dijk tot 9 uur.

dat ook. Ja, dat was José Sepp. Ik voel het ook. Wakker worden, vrienden. Ja, wakker worden. Ik wil weer naar huis. Carbomba.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Eenmaal in je leven, hè? De zanger is zonder naam en Marco Dollander. Het leven is mooi, hè? DJ Monpaco. Welkom vrienden bij Vroege Vogels hier op Pros FM met Chris van Dijk tot 9 uur.

Ja, en onze boek is dood, hè? Ja, mama's jasje en de studenten. Blijf nog even hier. Ja, je moet zeker nog blijven, hè? De mensen van het Bijtradio, die staan inmiddels al klaar, hè? Hier is Huusje.

Ik meen het, hè? Edwin Evers Band. Ja, vrienden, dat was het weer. Vroege Vogels op zondagmorgen met Chris van Dijk. Ik ben er volgende week vrijdag terug bij met Studio NL. En nu veel plezier met de mensen van Ontbijtradio. Peter en Johnny. En je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. Geef ze maar wat werken, de mensen van Ontbijtradio. Hier zijn ze voor jullie straks om 9 uur. Je bent zoveel meer, Stefan Mondial. Yeah.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Coboy in 4 sets.
4: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
3: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaard gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
7: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
8: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Fijne muziek van Brotherhood of Man en We Don't Talk Anymore. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio.
1: Dit is Radio Proost.
2: Nog altijd.
1: Ja. De gezelligste radio. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.
0: Amai, we zijn er. Ontbijt Radio.
3: Ja.
0: Zondagmorgen.
3: Ja.
0: En ja,
3: de beetje moe, Peter.
0: De moeite achter nog
3: beetje,
0: inderdaad.
3: Beetje moe.
0: En de stem is nog niet 100%, maar dat komt wel los. Dat komt wel los.
3: Ja, mijn stemming is ook niet 100%, maar ja, dat gaan we.
0: Eigenlijk hebben we veel moeten babbelen gisteren.
3: Ja, ja, uitleggen.
0: Uitleggen.
3: Ja, het was goed.
0: Het was een enorme goede spaghettiavond.
3: Ja.
0: We moeten iedereen ook bedanken die langsgekomen is, die komen helpen is. En ja, ook onze sponsors natuurlijk.
3: Sponsors, onze medewerkers. Iedereen zal nog in zijn bedje liggen, denk ik.
0: En een dikke dankjewel aan de Goesting in Alter, Leden Bjorn met zijn team.
3: Ja.
0: Ze hebben dat perfect gedaan.
3: Dat is perfect gedaan geweest, hè. Ja, een goede spaghetti gaat er altijd in, hè, Peter?
0: Ja, inderdaad. En, het was een moment voor het eten. Als je van morgens nog niet gegeten had.
3: Ja, we zaten er alle twee zo'n beetje.
0: In die reuk van die spaghetti.
3: Ja.
0: We kunnen die eten. Dan
3: zag die mensen voor mij zo eten. Zo. Ik zeg, ai, ai.
0: Ja, maar ja, maar ja, wat eten we vandaag?
3: Ik zou het niet weten.
0: Spaghetti?
3: Ik zou het echt niet weten. Echt waar. Ik zou het niet weten. Maar ja, het was goed. Iedereen content, iedereen blij.
0: Ja.
3: Ja, het gaat allemaal zeer snel, hè.
0: Ja. Wij gaan nog wel muziek draaien eerst. Dat was wel bekomen, hè.
3: Ja, een beetje bekomen?
0: Ja.
3: Allee, vooruit.
4: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
0: Kende deze nog?
3: Ja, don't give up. No

0: Alleen dat topste muziek hier in deze ontbijtradio. Het is vandaag de 6e september.
1: Ja.
0: Dat is onze eerste dag in september zeker?
1: Want, ja, ik denk het wel.
0: Onze eerste ontbijtradio in september.
1: De eerste. Ja. En het is begin wel frisjes te worden ook.
0: Ja, inderdaad. Ik heb me ook een pulletje aangedaan. Ja. Maar we geven tot 25 graden vandaag. Dus geen probleem. Hè.
1: Ik heb van de week nog veel werk in de tuin.
0: Ideaal weer voor mijn kamionet ligt.
1: Ja, zal wel zijn.
0: Ik heb nog een beetje werk. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen. Goedemorgen Peter en Johnny.
1: Dag Gerrit, goedemorgen.
0: Dag Gerrit, goedemorgen. Al wakker, amai.
2: Ja. Nog niet zo lang.
0: Jij bent al zo'n beetje een nachtmens zo, hè?
1: Ja.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ik op mijn ouderdom, ik begin er al een beetje te voelen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dus.
0: Ik denk dat we dat allemaal een beetje gevoelen al. Ja. Het is niet meer zoals 20 jaar geleden.
2: Ja, dat is toch wel een verschilletje.
1: Ja, zeker.
2: Ja, absoluut. Maar ja, kijk, we zijn toch al terug wakker.
0: Ja, en we hebben gisteren goed gewerkt.
2: Het verschil, ik sta nog in mijn kamerjas.
1: Ja, en je moest nog een lange trip doen ook, hè, jongen. Amai, zeg. Ja,
2: we moesten nog eerst nog 2 spaghettis gaan afleveren, die ze niet komen halen zijn.
1: Ja.
2: Dan naar huis gereden, ja, maar deur was ze om alle vier, 1:15 dat we thuis waren.
0: Amai, ja.
1: Amai, gefeliciteerd. Ja. Hè?
2: Ja. Maar ja, kijk, we hebben het gedaan voor het goede doel.
0: Hè. Ja, een dikke merci voor Hans en avond daar stand te draaien achter de toog eigenlijk.
1: Dat zal wel zijn.
2: Dan heb ik achter
1: een toog
2: gedraaid in plek
1: van achter mijn draaitafel. Ja, dat is een keer iets anders. Het is een keer iets

0: Somber, als
1: Gerrit, die kan van de drank blijven, we gaan die achter het oog zetten.
2: Ja.
0: Dat was een goed idee. Een goed
3: idee. Ik heb maar één pintje gedronken.
1: Zinniger.
0: Ja, voilà.
1: En ik heb niks gedronken van alcohol. Ah jawel, ik heb een aperitief gedronken bij mijn spaghetti. Maar dat was op tijd.
0: Ik heb een aperitiefje en een paar pintjes gehad.
3: Het is donderdag als het bijna gedaan was in het forum kwam.
0: Ja, het is dat, hè. Dat is de tweede adem, dat ze zeggen.
1: Ja, ja, inderdaad.
3: Ja, de tweede adem komt dan boven. Ja, inderdaad. Voilà. Ja.
0: Zeg het een keer, Gerritje.
3: Ik zal een keer de groetjes doen. Vooral ten eerste voor mijn lief vrouwtje Linda Leus.
0: Hmm. Ze is toch niet te moe, hoop ik, hè? Want ze heeft ook goed haar best gedaan, hoor.
3: Ja, maar ze is al terug de tafel aan het dekken, want straks is het familiefeest, hè.
0: Ah, ja. Familie. Ja,
1: dat komen ze allemaal bij u zeker.
3: We komen allemaal bijeen. Die krijgen vandaag hun spaghetti volgende.
1: Ik had ook een paar spaghetti's mee. Ik had die allemaal in de frigo gezet bij ons. Ik trek die frigo open van de morgen. Oh nee. Wie is spaghetti?
0: oei. Ja.
3: Nog een goed dat ze niet uitgelopen waren.
0: Ja, het zal zijn. Ja.
3: Met die heerlijke saus erop en zo, dus ja.
1: Ja, ik heb er toch nog een 20-25 meegenomen voor overal gaan af te geven vandaag. Dat moet ik ook nog doen trouwens.
0: Ja, maar
3: je weet. En de playlist nog maken ook nog.
1: Ja, die moet dan ook dringend gemaakt worden, inderdaad.
0: En ik heb nog enkele jobjes, maar gewacht tot het einde van het programma.
1: Dan moet ik de infokalender nog aanpassen en dan. Ik heb nog
0: de nieuwe supertip, Peter.
1: Ja, dat is nog een probleem. Hè. We moeten nog een zoeken voordat ik de playlist maak, want anders hebben we problemen. Hè.
0: Voilà, zeg maar Gerritje.
3: Voilà. Dus dat is zijn zondag. Alleen.
0: Voilà.
3: Dus Linda Leus had ik al gezegd. Ja. Dan doe ik ook de groeten aan jullie beiden.
0: Dankjewel.
3: Aan ons Heidi en ons Elske Emma.
0: Dank u.
3: Ook uiteraard aan onze goede werker, onze Etje.
0: Ja.
3: En zijn Anneke.
0: Mm-hmm.
3: Waar ik de. Allee, ik niet alleen, hè. Dat is in naam van verschillende DJ's dat ik die platen staan vragen. Dus, dan ook aan Celestje. Celestje en Johan en Frieda uit Heijmelen.
0: Ja.
3: Dan aan onze Rudolf Stevens en zijn Anja.
0: Mm-hmm.
3: Franske en zijn vrouw.
0: Ja.
3: Aan Sylvieke en iedereen een hele fijne zondag toegewenst.
1: Dankjewel.
0: Voilà, dankjewel hoor.
1: En voor jullie ook natuurlijk.
0: Ja, dat zal wel zijn.
3: Dankjewel.
1: Het zal vandaag een beetje rust zijn en dan een beetje familie ontvangen. Hè?
3: Ik wil nog hapjes maken.
0: De Gerrit staat ook niet stil, hè?
1: Nee.
3: Nee. Als er iemand op bezoek komt, dan moet dat in orde zijn.
0: Ja, maar daar heb je gelijk in, hoor. Ja, dat is zo.
3: Dus maak er nog een hele fijne uitzending van.
0: Zeg Gerrit, je hebt wel een speciaal liedje gekozen vandaag, hè?
3: Ah ja, maar dat was speciaal. Ze hebben gezegd dat we spelen voor Edje, want hij is de sexy Edje.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ça va. Ja, dat is begrijpelijk met zo'n, met zo'n plaat, hè.
3: Meer kan ik nog niet van zeggen, maar ze hebben het tegen mij gezegd, dus ik geloof dat allemaal. Hè.
0: Ah ja, maar ja, het zou wel kunnen zijn, want ze hadden net niet onderschatten. Hè.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus,
3: 64 jaar als ze weet, maar weet wat eronder zit. Hè.
0: Ja, dat weet allemaal niet, hè. Hoor.
1: Echt tot laatste gebleven, hij is de laatste die buiten gaat, trouwens.
0: Dat is een echte survivor, weet je. Dat is een echte survivor. Ja.
1: Oké, okay, gaat
3: dat oké. Allee, dames en heren, nog, hè, jongens.
0: Ja, en jij daar ook, hè, in Sint-Truijen met de familie en zo. Ja. Hè?
3: Ik zal iedereen de groetjes overmaken.
1: Nou, klein feestje vandaag, dus dat komt in orde.
3: Dat zal wel zijn.
0: En bedankt, Gerrit.
3: Ja, op de achtergrond.
0: Zeg, en bedankt voor alles. Hè?
3: Graag gedaan, hè, jongens. En voilà. Tot binnenkort, hè.
0: Oké. Okay.
1: De groeten daar, hè. Yo.
0: Groetjes.
1: Fijne zondag.
3: Bye.
0: Ja, dat is een goed liedje voor de net, hè, dan.
1: Ja.
0: Misschien wordt hem wakker.
1: Hij had de plaat gekozen van de Brugse Strangers.
0: Ja, en ik ben de Eddie, snelle Eddie.
1: Allee, mannen, we zijn vertrokken, hè.
0: Zo weet.

0: Madaka töihtyy niin.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
5: Pulse FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Dit is de middagradio met Ed van Bever.
1: Ja, dat is muziek van onze Edje.
0: Ons Edje hoort het graag. Ja, zeker. Zou hem al wakker zijn?
1: Denk het niet. Denk het echt niet. Die zit met een probleempje in zijn zetel.
0: Eigenlijk zouden we die eens moeten bellen. Echt waar. Goedemorgen.
1: Oerendart. Alles doet steer.
0: Ja, ja. Goed, maar we hebben...
1: Hij heeft tot laatste gebleven, echt waar. Hij had alle stoelen nog helpen, haar stapel op zijn
0: sterk,
1: plaats zetten.
0: Sterk een beer, hè. Ja, zeker dat weten. Ja. We hebben een verzoekje binnen, Peter.
2: Ja.
0: Goedemorgen, Rafke. Nee, ik denk dat dat nog van gisteren moest zijn, Peter. Zou dat kunnen? Ja, we zijn nog niet goed wakker, sorry. Ja, we moeten nog een beetje wakker worden.
2: Okay.
0: Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een plaatje van Frans Bauer, als sterren aan de hemel staan. Een mooi liedje.
2: Ah, ja.
0: En dat voor jullie, dankjewel. Voor Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Jacqueline, alle luisteraars een fijne zondag toegewenst en een dikke, dikke knuffel vanwege Molly.
2: Vanwege ons Molly.
0: Voilà, ze.
2: En we gaan ze draaien. En jullie kunnen ook nog bellen op ons nummer 070...
0: 22.
2: 50. En daar gaat de telefoon.
0: Ja, we gaan maak ons wakker. Maak ons wakker.
2: Je mag ook een berichtje sturen via de app. Maar we doen graag eens een babbelken op de radio.
0: Zou wel zijn.
2: We zijn babbelaars allemaal. Ja. De DJ's. En hier is voor jullie Frans Bauer. Voilà. Als sterren aan de hemel staan. Het is een van de eerste platen van Frans Bauer, denk ik, die succes had hier in België. Geniet ervan hier bij Radio Proost. Dit is bij het radio. En we zijn er tot een uur of 12. Goedemorgen allemaal.

0: Amai.
1: Ja, ja.
0: Het was nog in de supertijd van onze Frans Bauer.
1: Ja.
0: Aan sterren aan de hemel staan.
1: Die gaat binnenkort terug een superconcert geven in Ahoy, in Rotterdam.
0: Ja, ja, ik ben daar al naartoe geweest.
1: Ja, ja, Ahoy is mooi. En hij gaat daar een supershow geven voor zijn 100-jarig bestaan of zoiets. 40-jarig bestaan of zoiets.
0: We hebben nog iemand aan de lijn, maar ik wil die man eerst dit laten horen.
2: Mooi, Geurtje, wat deden we eigenlijk vandaag zo?
0: Jetty!
1: Ja, dat zal wel vandaag niet zijn, denk ik.
0: Goedemorgen met Radio Proes.
3: Goedemorgen.
1: Ja, spaghetti. De spaghetti komt de oren uit, denk ik, vandaag. Hè. Ja, mooi.
0: Ik heb er nog 4 staan voor straks.
1: Ja, jongen. Ja, het was heel goed. Het was heel goed.
0: Het was heel lekker, hè.
1: Ja.
0: Hey, Rofke.
3: Ja, het was heel, heel goed. Ik heb er, als ik thuis kwam gisteren, er 2 opgegeven.
1: Hola. Amai.
3: Ja.
1: We waren er helemaal door dan, hè?
3: Ja, toen was ik er los in deze.
1: Het zal wel zijn. Ja, het was in orde met de spaghetti, hè.
3: Ja.
1: Ik denk wel dat iedereen genoeg had, denk ik wel. Ja, er zijn mensen die kunnen... Er zijn mensen die kunnen meer eten, er zijn mensen die minder eten, maar ik denk wel...
0: Het was een gewone portie.
3: Het waren grote porties, hè.
1: Ja, het waren grote taloren, zoals wij dat zeggen.
0: Je hebt er 2 opgegeten. Amai, waar steekt hij dat allemaal, hè?
1: Ah, maar de Raf, die kan dat, hè. De Raf, die kan dat. Rapje, die kan dat. Ja.
3: Maar dat is altijd spaghetti, dat is altijd 2 porties.
0: Ja.
3: Eerst wil ik jullie een fijne zondag wensen.
0: Ja, fijne zondag voor u ook.
3: En al de medewerkers die geholpen hebben, al wie daar komen eten heeft, ook bedanken.
0: Zeker en vast, want iedereen heeft zijn best gedaan. Het was dik in orde, moet ik zeggen. Het eten was top, hè.
1: Het was top.
0: Ik heb al veel spaghetti gegeten, maar eigenlijk vind ik dat nog altijd de beste.
1: Dan heb je de mijne nog.
0: Gaat jij ook een spaghetti maken voor mij?
1: Maar het zal vandaag niet zijn, hè, Peter. Vandaag niet.
0: Nee, maar dat moet niet vandaag. Hè. De ribbetjes zijn ook niet slecht.
1: Ja, ik moet er vooraf ook nog maken.
3: Ene lekkere ribbetjes.
0: Daar is werk aan, hè, man.
1: Echt. Er is zeker werk aan.
0: Zo is het de ganse dag aan bezig. Hè.
1: Ja, dat is echt waar. Hè. Ja. Dat zijn geen leugens. Ja. Ja.
3: Ja,
1: goed.
3: En dan, voor warmen.
0: Wij zijn in de studio, jij bent thuis waarschijnlijk nog.
1: En de zon schijnt in de opstaat eraf, ja.
3: Ja, schijnt hier al goed.
1: Dat is goed.
0: Het gaat goed weer worden, 25 graden, jongen.
1: Dat is ideaal.
0: Hè.
1: Binnenkort moeten we terug koude pla eten in plaats van spaghetti.
0: Maar het is toch gedaan met zweten in de studio, hè, Raf. Dus.
1: Ja, het is hier goed nu, hè, Raf. Het is goed nu, dus geen probleem.
3: Het zal morgen goed zijn. Hè.
0: Ja, inderdaad. Hoe kwam jij van de middag niet?
3: Nee, dat is Bart.
0: Ah, het is Bart die komt. Oké.
3: Heeft gezegd, ik ga er wel in doen.
1: Oké, dat is goed.
0: Die programma verantwoordelijke heeft zijn planning er nog niet op gezet, heb ik gezien. Dus.
1: Nee, ik denk het niet.
3: als dat mooi in zijn zetel met zijn hondje.
0: Dat is een programmaleider. Met lange ei.
1: Ja. Buigeleider, Peter van de Jamai. Ja, ik was een beetje mijn hondje daar. Had mij nodig. Ja.
3: En dan de groetjes aan dingen uit de RTL, onze Johan en Frida. Onze Molly, Jacqueline, wat is het allemaal?
1: Het zijn er veel eraf.
3: Aan iedereen. Kan ik niemand niet vergeten.
1: Ja, dat is goed.
3: Want het is ver tijd, we zitten er al over voor de reclame.
1: Ja, maar er is nog iemand aan de lijn.
3: Dus dan gaan we afscheid nemen.
1: Geen afscheid, Rafke.
0: Bedankt voor het telefoontje.
3: Ja,
1: Rafke.
3: Goed.
1: En zal ik je zijn, hoor.
3: Ja, nog een fijn programma, hè.
1: Ja, dankjewel, Rafke.
0: En tot morgen op de radio, hè.
3: Ja.
1: Doe je dag en op stoor. Doe je dag en op stoor.
3: Ja, bedankt, hè.
0: Zal ik je zijn. Jo, dag.
3: Jo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
1: Dat is Chantal.
3: Ja.
0: Dag Chantal, goedemorgen.
1: Chantal, die... Dat is eigenlijk in Brussel, dat is hè, Peter.
0: Oh, van Brussel, ja.
1: Ja,
3: ja, ja.
1: Hè?
3: Ja. Ik ben een aangespoelde onder die.
1: Ja, ik weet het. Maar is het eigenlijk van Anderlecht, hè, Chantal?
3: Ja.
1: Anderlecht, het is niet, geen vette tegenwoordig, hè?
0: Nee, ja.
3: Nee, content dat ik dat weg ben.
1: Ja, het is niet meer als vroeger, hè.
3: Nee, dat
1: is
3: het
1: overal,
3: hè.
1: Ja, vroeger was dat nog een leuk café, een internat, en dat heette Pajotje, en dat was een putje, dat was een heel leuk cafeetje, een internat.
0: Ja.
1: En zij was daar
3: pas in. Ik zou niet wachten omdat je dan dwars af en binnen.
1: Ja. Allemaal lang geleden, Chantal.
3: Ja.
1: Dat is de Chantal van aan de zee, hè.
0: Ah, ja.
1: Voilà. Chantal, ja, zeg maar.
3: Maar ik had u gesproken over Tina Rose.
1: Ja, zeg maar.
3: Ik zie nog dat je ervan een plaatje gevonden hebt in bestand of zo.
0: Welke naam was het? Want de telefoon was juist weg.
1: Ja, de telefoon was juist weg. Ja.
3: Tina Rose.
0: Tina.
3: Dat is country, hè.
1: Ah, ja. Maar weet je wat je doet, Chantal? Schrijf dat hier gauw op een berichtje, dat we niet mis zijn, hè.
3: Ja.
1: Is goed. Dan zijn we zeker, want anders... hè?
3: Ja.
1: En hoe is het met de Eddie Ginder?
3: Mager en gezond, hè.
1: Maar ja, dat zal wel. Ja. Ja, maar je hebt gelijk. Je moet genieten van het goed leven. Je moet dat doen, Chantal.
3: Is dat, hè.
1: Je moet daarvan profiteren, je hebt gelijk. En hoe is het weer, Ginder, aan de zee?
3: Wel, vandaag is goed.
1: Ah ja, ja.
3: Het is gewoon weer, ja.
1: Maar toch wat kouder, zeker, hè?
3: Well, het is al windje een beetje, maar...
1: Ja, maar...
3: Het is ook nog 24 graden.
1: Dus. Oh, maar dat is goed, dat is goed.
0: Dat is ideaal, hè?
1: Ja.
3: Dat moet niet meer zijn.
1: Ja, dat zal wel zijn.
3: Ja,
1: enfin, Chantal, aan iedereen de groeten daar.
3: Ja, aan jullie ook daar in de studio en iedereen, Heidi en zo niet vergeten.
1: Dank je wel. Chantal.
3: En ik ga het u doorsturen.
1: Ja, dat is goed. Eerste klas.
0: Oké, fijne zondag nog, hè.
1: Hoe zeggen ze dat weer in Brussel? Alle bonheur.
3: Alle moene goeiendag.
1: Voilà. Zeg, bedankt om te bellen, Chantal.
3: Dag.
1: Groetjes.
0: Gelukkig. Dag.
1: Dag.
0: Ja, we moesten nog de plaat rijden van onze Jan Biggel, hè.
1: Ja. Ik woon nou in een caravan.
0: In een caravan, speciaal voor onze Raf.
1: Onze Raf. Allee, wakker worden, Raf.
0: We wonen in een caravan.
1: Nee. We wonen een chique villa.
0: Ja.
1: In Hofstaden.
0: Ja, volledig vernieuwd. Een
1: chique villa, man. Ja. Maar je moet wel kloppen, want de bel doet het soms niet.
0: Inderdaad. Voilà. En serieus kloppen voordat hij het hoort. Dat is het probleem. Allee, hier is Jan Biggel voor
1: alsjeblieft.
0: U.
1: Alsjeblieft.
4: Beste vrienden.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros.

0: It's a shame,
1: my sister.
0: Dat we zo vroeg uit ons bedje moeten.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, het was heel graag gedaan, want ja, de luisteraars die zijn er ook. Hè, Peter,
1: de radio gaat nog altijd voor. Hè?
0: Ja, ja, zeker. It's a shame. Ik denk dat je de plaat gevonden hebt van Chantal. Ja,
1: ik heb Ina Rose of zo.
0: Ja, Ina Rose.
1: Ja.
0: Die is uit De Beek. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit een beetje in de country, maar ik had er nog nooit van gehoord. Echt.
1: We hebben een plaat gevonden, Heart on a Holiday.
0: Heart on a Holiday, ja. De stem hoorde ze, de stem was wel goed.
1: Ja.
0: Misschien eens uitnodigen.
1: We gaan er eens naar luisteren. Hè?
0: Ja, we gaan er eens naar luisteren.
1: Hier is ze.
0: Allee, Chantalke voor u en Eddie.
1: Dan voelt u direct beter, hè?
0: Ja, dat zal wel zijn. Country, hè? Country, always country.

0: Ja, prachtige stem.
1: Huh?
0: Amai.
1: Inderdaad.
0: Ja, heel mooi. Hard on Holiday.
1: Hard on Holiday. Het gaat een beetje over Christmas, denk ik. Maar ja,
0: ja, dat is binnenkort. Ja, ja, inderdaad. Pas op, dat gaat snel gaan.
1: Inderdaad, zeg. Want we hebben gisteren de eerste kaarten van de kerstshow verkocht. En ik moet zeggen, het zijn er al heel wat weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er is al een 10% verkocht gisterenavond. Ja, ja, ja.
0: We hebben een goede line-up natuurlijk, ja, ja, ja, voor, qua artiesten.
1: We gaan die straks eens meegeven.
0: Ja, ja, en ik moet zeggen, het zal spannend worden voor kaarten van dit jaar. Echt waar.
1: Mensen zullen rap moeten bestellen, denk ik. Want verkocht, uitverkocht is uitverkocht.
0: En het zijn mooie kaarten dat je gedrukt hebt, Peter. Echt waar.
1: Ja.
0: Het zijn hele mooie. En de mensen bezien dat en ze zeggen, amai, zeg, de Jovelli komt, jongen. Ja, en Larissa, ja, en Yves Segers.
1: En Yves Segers gaan ook.
0: Ja, dat zijn, is, ja, allee, ja, ja, ik bedoel, ja. Ja, de mensen zijn daar waar,
1: Larissa,
0: voor Jean gevonden. Dennis,
1: ja, ja, ja, ja, dik in orde.
0: Ja, Nico, Jonathan. Ja, ja, ja, ja, dus,
1: dat is,
0: ja,
1: ook ambiance.
0: Ambiance, tot en met.
1: Ambiance.
0: Ja, bij Pros is het altijd ambiance beter.
1: Dus
0: ja,
1: dat, ik denk dat dat de mensen nog meest aanspreekt. En soms, ja, zo een keer een traag liedje ertussen. Want ja, Jean Dennis die zingt ook redelijk veel muziek van Wiltura.
0: Hey, ja,
1: dus
0: ja,
1: ga vragen dat er een paar tussen steekt. Want ik kan dat echt goed.
0: Ja, verleden week een compliment gehad van iemand. En die zei van, weet je wat het is met Radio Pros? Ik zeg, nee.
1: Ja.
0: Radio Pros is nog een zender zoals vroeger.
1: Vroeger, ja, we proberen dat aan te houden.
0: En daar hoor je alleen muziek dat je op een andere radio niet hoort.
1: Inderdaad.
0: Dat is het verschil met andere radio's en Radio Pros.
1: En we proberen zo'n beetje dicht tegen de luisteraar te staan.
0: Ja, zeker. Ja,
1: en
0: ja,
1: we hebben eigenlijk nog zo'n fanclub. Zo'n
0: ja, een beetje een
1: zoals
0: fanclub.
1: Vroeger,
0: ja, ja, ja.
1: We hebben ook onze leden van Radio, ja, Pros. Die, ja, moeten we ook eens bedanken, want ja, zij steunen mee de radio.
0: Tuurlijk,
1: hè.
0: Tuurlijk.
1: Voor slechts 20 euro per jaar kan je lid, ja, worden. Dus ja, wat is 20 euro per, ja, jaar? Dat is toch geen 2 euro per maand?
0: Dat zal wel zijn. Dus, ja. Een erelid kan je ook worden.
1: Ja, dat is 50 euro dan.
0: Ja, wel, ja, maar ik zeg het, gisteren veel complimenten gekregen en amai,
1: ja,
0: was er echt wel een beetje van versteld. Dus we moeten nog een plaat draaien, zeker, Peter?
1: Ja, we gaan nog een beetje muziek draaien.
0: Ja. Goedemorgen, Johnny en Peter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Graag een liedje van de Jannes. En mijn naam is Jannes. Pakt hem op en keert hem alles. Ah, nee, dat is niet. Voor jullie, voor Molly, voor Hilde, voor mijn schoonzuster, mijn broer en iedereen die ik ken. Chrisken, Etje, Rafken, de groetjes vanwege Jacquelineke.
1: Voilà, de plaat is al gestart, speciaal voor ons Jacquelineke.
0: Ja,
1: ze is ook al wakker.
0: We zullen de Jannes eens moeten laten komen, denk ik.
1: Ja, dat zal wat anders zijn. Dat zal wat moeilijker zijn.
0: Ja, ja. Mijn naam is Haas en ik
1: hier
0: weet
1: van iets. Met mijn naam is Jannes.

0: Allee, van links naar rechts.
1: Ja.
0: Van voren naar achter en van onder naar boven.
1: Ja, het zal wel zijn. Krak, krak, krak.
0: Onze Jannes op de radio hier bij Radio Pros in Ontbijt Radio. Hij moet dat zeggen, ons eerste uurtje is weer al voorbij voor
1: ja,
0: vervolgen.
1: Ja, dat is waar. Ik vind een beetje een rare dingen, hè. Mijn naam is Jannes, ik kom uit Nederland. Ik dacht niet dat hij uit Duitsland kwam.
0: Nee. Maar hij heeft heel veel succes in Nederland.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: Het zijn van die zangers dat je ja, toch moeilijk naar België krijgt, vind ik.
1: Ja, we hebben zo'n supertip gehad van iemand. Van Rutger van Barneveld is enorm bekend nu in Nederland.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Liedje van de zon, hè, zien zakken in de zee. Ja. Voilà. Ja, de Dire Straits.
0: Ja, we gaan afsluiten met deze van de Dire Straits en The Walk of Life. Een van onze favoriete platen hier op de radio, denk ik.
1: En ook van onze netten.
0: Inderdaad.
1: Eetje wakker worden, jongen.
0: Ja. Yep.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderstum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Klasse, dat is...
6: Ja, moet dat meisje laten zingen, hè Peter.
0: Zondag van 9 tot 12, Radio Pros.
3: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070-222-250.
5: Ik denk dat mijn computer hier een beetje aan het flippen is.
6: Ja, ik denk het ook. Het is flippo een beetje, hè?
5: Wacht even, hallo, eens proberen. Heet? Ja, nu heb ik hem. En we hebben nog iemand aan de phone ook, denk ik. Ja. Goedemorgen met Radio Pros.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Dag Marina. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En de spaghetti al een beetje verteerd?
7: Ja, het was lekker.
6: Was lekker?
7: Ja.
6: Heb je genoeg gegeten?
7: Ja.
6: Dat is goed.
7: Ja, het was lekker hier in de waren.
6: Allee, dat is goed. En je zat daar ook goed, hè?
7: Ja.
6: In een hoekje?
7: Ja.
5: Uitzicht over alles, hè?
6: Uitzicht, hè? Ja, het zal wel zijn. Ja. Ja,
7: ja.
6: Ja, die spaghetti's die zijn altijd goed, hè? Altijd goed gesoigneerd, zoals wij dat zeggen. Dus, ja. Ja.
5: En een lekker koud drankje achter.
6: Ja, koud drankje achter. Ja.
7: Peter?
5: Ja?
7: Ik moet jullie een keer iets vragen.
5: Ja, zeg maar.
7: Dan moet je geld zijn, jongen.
5: Maar dat heb ik toch niet meer. Dat is,
6: ja, en dan moet dat mij ook niet vragen, want amai.
5: Dat is al lang gelopen.
6: Ik heb veel portefeuilles, maar ze zijn allemaal leeg.
7: Die kaarten van dingen van de kerstshow.
5: Ja.
7: Kan ik die bij jullie bestellen, Luke, of
5: Bij Heidi misschien. Ja, dat mag bij Heidi ook.
6: Zeker bij Heidi.
5: Ik denk dat de kaarten meegaan zijn met Heidi, kan dat?
6: Ja.
5: Dus Heidi gaat die allemaal verdelen aan de medewerkers en dan kun je bij iedereen eigenlijk langskomen.
6: Ja.
7: Ah ja.
5: Ja.
6: Maar het is een schone line-up, hè? Ja.
7: Ik zie, hij die zijn toch in Aldi, dus...
6: Ja, ja, ja, ja.
5: En deze week gaat ook de kerstkaarten online staan. Kun je daar ook kaarten bestellen? Dus,
7: nee, maar ik zal het wel bij Heidi doen.
5: Ja.
6: Jovelli.
7: Dan ben ik zeker dat kan.
6: Zegers. Ja. Ja, het gaat mooi worden. Ja, ja, het zal wel zijn.
7: Ja, John Dennis komt ook, hè.
6: John Dennis, ja.
5: Ja, John Dennis ook, ja.
6: John
5: ja,
6: Dennis. Ja. Jovelli. Yves Zegers.
7: Ja, maar
6: zo, ja. Ja, Nico. Larissa.
7: Ja, Larissa, ja.
6: Jonathan.
7: Amai. Ja. Jonathan kan ik niet te woord zingen,
6: hè? Ah, maar dat is een goede zanger, hè?
5: Johnny Andersen?
6: Nee, nee, nee, nee, nee. Jonathan is een hele goede zanger, van hier in de streek, hè, Peter?
5: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, dat is zo een beetje de Sam Horis van onze streek.
6: Ja, ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel.
5: Hij is begonnen met zo een beetje Sam Horis na te doen, zo'n beetje, ja.
6: Er zijn veel filmpjes op YouTube, moet je eens bekijken naar Jonathan.
7: Ja, dat ja, moet
6: ik
7: kijken.
6: Ja, dat is goed.
5: En hij heeft ook al een paar echte nieuwe platen gemaakt. Hè. Hij heeft onlangs zo een zomerhit gemaakt, denk ik.
6: Ja.
5: We gaan die straks eens draaien.
6: Dus, ja, ja en dan een keer draaien.
7: Dat kan ik dan een keer horen. Hè.
6: Ja. Geef wel een plaatje van Ann Christie, Marina. Ja.
7: Van Dag Vreemde Man.
6: Dag Vreemde Man. En voor wie mogen wij die hand draaien? Amai, ik ben ook nog niet wakker.
7: Eerst en vooral van mijn man dat nog niet wakker is, die nog in zijn bed
6: ligt. Rudy! Rudy!
5: Nee, het is 10 uur op mijn zon.
6: Rudy, ja, kom maar, jongen.
5: Dat wordt stilletjes aan tijd. Zo,
6: Rudy, ja. Jongen, toch?
5: Ja,
7: ja, dat is vrije tijd, jongen.
6: Zijn er spaghetti zal misschien nog op zijn maag liggen? Of, ja, ik weet het niet.
7: Ah, ja, wie weet. Ja, ja,
5: beetje
7: ja.
5: Te veel gegeten waarschijnlijk.
6: Ja, het zou kunnen, hè. Het zou kunnen.
5: Ja.
7: Oh, jij is wakker, hij komt nog beneden.
6: Oh, Rudy, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Rudy.
7: Goeiemorgen,
6: ja, het is niet gemakkelijk, hè. Het is morgens zo vroeg.
5: Nee,
6: ja.
5: Voor ons ook niet.
7: Ja, hij moet dan morgen weer gaan werken ook. En ja, hij kent dat, hè.
6: Ja, ja,
7: ja.
5: Het zijn er nog die morgen moeten gaan werken?
7: Ja, ja. Weet het.
5: Ja.
6: Ja.
7: Ga
5: ook, Peter. Ja. Oh. En ik heb nog heel wat werk deze namiddag, hè, want de mensen denken, dat is niet opgelost op één avond.
6: Nee, nee,
5: dus daarachter heb je ook nog veel leuk voor alles weer op zijn plaats te zetten en zo.
7: Ah,
5: en,
7: ja.
6: Ja, een beetje uittellen, dan nog werk voor de radio, alles in orde stellen voor de radio voor volgende week. Het is eigenlijk een non-stop job, eigenlijk. Hè.
5: Ja. Ja, inderdaad.
7: Ja, dat zal wel, ja.
6: Peter zou eigenlijk nu al op zijn pensioen moeten zijn.
5: In feite wel, hé. Dat kan ik meer voor de radio werken.
6: In feite zou Peter nu op pensioen moeten zijn.
5: Ja, dat is waar,
6: ja, Peter. Ja.
7: Ja, maar is nog wat te jong voor pensioen?
6: Ja,
5: eigenlijk niet, hè. Eigenlijk niet, hè. Mijn vader was een jaar ouder als ik nu. En die is op pensioen gegaan. Hij mocht toen nog op 57 jaar gaan.
6: Dat is nog maar juist een tijdje.
5: En,

0: mij is bijna, dus ik heb nog een beetje tijd. Ik houd het rustig. Het komt allemaal wel goed. Ja. Voilà. Marina,
1: alles komt goed, jongens.
0: En voor wie mogen we die platen allemaal?
1: Voor jullie ook, hè. Voor jullie zeker.
2: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel, hoor. Ja, dank je wel.
1: Veel de compagnie van Radio Pros.
0: Ja,
2: dank je.
1: En ook voor mijn kameraden allemaal.
0: Ja.
1: Ik ga allemaal niet beginnen op te doen, want anders...
0: Ja, dat zal wel zijn. Ja, we hebben maar 2 uur, hè. 3 uur bedoel ik.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Goed, Marina.
1: Peter, ik had tegen Netje ook gezegd gisteren, op de spaghetti, dat we onze plekken eindelijk op de auto hangen.
2: Ah, dat is heel goed.
0: Ah, super, super.
1: Ik heb
0: super.
1: Tegen mijn man gezegd, de auto gewassen en de plekken erop, hè. Het goed.
0: Ah, super, super, super.
2: Reclame is reclame.
0: Ah, het zal wel zijn, het zal wel zijn. Goed.
1: Hij doet al wel, pas op, hè.
0: Heel goed.
2: Hoe meer reclame, hoe beter, hè.
0: Zal wel zijn. Ja. Ja, ja.
2: Want zijn veel mensen dat nog niet weten, dat ze kunnen op FM luisteren in bepaalde streken.
0: Ja, ja, ja.
2: Echt, maar hoe maakt de reclame voor een radio? Dat is echt moeilijk.
0: Ja, dat is echt moeilijk. Dat is echt moeilijk. Dat hebben me gisteren ook veel mensen gevraagd. Ja, maar op FM, ik zeg, dat gaat allemaal.
2: Ja, dat gaat allemaal, ja.
0: Ik zeg nu niet als je in Amsterdam woont natuurlijk, maar ik bedoel...
2: Ik moet nu zeggen, in de camionet is de ontvangst iets minder. Hè. Dat,
0: ja.
2: Maar in de nieuwe wagens moet dat perfect gaan.
0: Bij mijn wagen gaat dat perfect. Ja, ja. Ja, dus, ja. Ja.
1: Bij ons ook, gaat dat ook in de wagen.
2: Ah, ja.
0: Ja, voilà, dus...
1: Ja.
0: Geen enkel probleem.
1: En dat is het tegen Netje ook gezegd.
0: Ja.
1: Dat de wagen ook goed gaat bij ons.
0: Nou, was, hè. Dat is super, hè.
1: Ja,
2: ja,
1: zeker
2: wel. En daarnet, je luistert ook even in Denderleeuw tot hier, altijd, altijd op FM, denk ik.
0: Ik ook, ja. Ja, op 105.5.
1: Dat staat ook tamelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voilà, zie, Marina.
1: Ik wel jongens, maar dat gewoon wel, pas op, hè.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar nu willen ze snel weg, hè.
2: Ja.
1: Ja, dat is voor, jongens, dat is voor.
0: Allee, Marina, nog een hele fijne zondag.
1: Ja, voor jullie ook, hè.
0: De groetjes aan de Rudy. Jij zal wel wakker zijn nu.
1: Zeker, ja,
0: hij is
1: wakker.
0: Allee, vooruit.
2: En bedankt voor het telefoontje, hè.
1: Ja.
0: En bedankt voor alles, hè. Dank je wel, hoor. Ja. Bedankt.
1: Ja.
2: Salut, hè. En uw plaat is al gestart, hè.
0: Voilà, zie. Om Christy.
2: Fijne dag, hè. Salut, kus.
1: Ja, dag.
0: Ah, wat een prachtige plaat, hè, Peter.
2: Ja, inderdaad. Dag, vreemde man.
0: Hanneke Christy.

0: Een fijne plaat van Jimmy James en de Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Dat is ja. Bij ons ook. Hè. Dus
1: dat is zo.
0: Overal waar dat er zo muziek is,
1: ja,
0: gaan
1: zo
0: wij
1: muziekje,
0: ook eens gaan kijken.
1: Wat is dat daar? Wat is dat daar?
0: Wat is er daar te doen?
1: Zo gaat dat, hè. Ja. Ja. Goed, de Raf die schrijft, je ziet de plakkers. Een goed idee, hè? De stickers wilt hem zeggen waarschijnlijk.
0: Ja, de stickers, ja.
1: Stickers, de plakkers. Ja,
0: inderdaad.
1: De plakker, Rafken, dat is eentje op één tegel. Hè. Dat is een plakker. Hè. Of eentje of op je hand te doen.
0: Ja,
1: dat is
0: ja,
1: een
0: ja.
1: plakker.
0: Ja.
1: Ons natie is ook al wakker, zie ik. Hè?
0: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny. Vraag een plaatje van Bonnie M. The Ribbons of Blue.
0: Ribbons of Blue. Oh,
1: ja, mooi. En dit voor jullie, Molly. En alle medewerkers en luisteraars van de radio. Groetjes Nancy en Jos. Dikke dankjewel Nancy en Jos voor gisteren. Dit zijn twee mensen met een groot hart.
0: Ja, inderdaad.
1: Ongelooflijk wat die mensen doen. En dat mag zeker gezegd worden op de radio. Echt waar, nogmaals een dikke dankjewel. Ik hoop dat je al een beetje bekomen bent. Want ja, die mensen moesten er nog redelijk verrijden. Dus
0: ja.
1: We gaan die straks opzoeken, Nancyken.
0: Ja.
1: We zullen misschien eerst een ander plaatje draaien, Peter.
0: Ja, ik ben hier bij 10 dingen tegelijk bezig.
1: Ja, ik weet het. Het is wel moeilijk. Het is wel moeilijk, hè. We zullen misschien eerst een ander plaatje draaien. We zullen subiet dat liedje draaien van Bonnie M.
0: Misschien een plaatje voor onze net, hè.
1: Ah ja, onze net.
0: Ja, Anneke moet dat elke dag zingen, blijkbaar.
1: Ah, oké. Okay. Misschien is ze al wakker. Kom uit je bed, stay. Allee. Kom uit je bed, stay.
2: Wakker worden.
1: Wakker worden. Iedereen, hè? Iedereen wakker worden.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

hele fijne plaat van Jurgen Dildano is onze supertip van de week nog. En straks na 11 uur gaan we onze nieuwe cd-tip voor volgende week voorstellen hier bij Radio Proost. De volgende moesten we nog draaien voor Jos en Nancy. En we hebben ze gevonden, Bonnie M, The Rivers of...

0: Dat is een beetje typisch Bonnie, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. inderdaad. En we hebben hier alles, hè. Wij vinden hier alles, we hebben hier alles.
0: Je bent een superman.
1: Behalve geld, hè.
0: Ja, dat ben ik ook niet. Dat is echt. Dan zitten bij mij ook aan het verkeerde adres. Want, dat gaat niet slim komen, echt waar.
1: Ja.
0: Goed, hallo daar. Hallo.
1: Hallo, goeiemorgen.
0: Mark en Christian, die waren daar gisteren ook, hè, onze spaghetti.
1: Ja.
0: We zijn de mannen van de nacht. Speciaal voor de Chris. Ja. Johnny en Peter, dankjewel. En verder voor alle spaghettivreters en medewerkers van gisterenavond vanwege Mark en Christian. En nogmaals bedankt om te komen, Mark en Christian. Hopelijk heeft het gesmaakt. Ik denk het wel. En
1: het wel.
0: Voor jullie dat plaatje van Wiltura.
1: Yes.
0: En de mannen van de nacht voor de Chris.
1: De Chris.
0: Ja.
1: En voor ons.
0: En voor ons, ja.
1: We waren toch een beetje de mannen van de nacht. Hè,
0: ja, de mannen van de morgen en de mannen van de nacht. En de mannen van de middag.
1: Ja, van de middag zal het anders zijn.
0: De slapermannen zijn.
1: Een beetje werken en dan even in de zetel zo wegdommelen. Ja,
0: een beetje wegsnoezen. Hè.
1: Ja, we gaan ze draaien. Wiltura.
0: Alsjeblieft.
1: Wij zijn de
0: mannen van de nacht. Ja.

0: zingen hier al mee, wat zijn de vrouwen van de nacht?
1: Ja, ja, de vrouwen, ja, maar mogen ze niet vergeten. Ja. Want zonder de vrouwen...
0: Die hebben ook goed gewerkt gisteren.
1: Dat zou wel zijn.
0: Ja. Maar ja.
1: Sommige vrouwen hebben meer gewerkt dan de mannen.
0: Ja. We gaan eens even wat meer meegeven over onze kerstshow. Hè.
1: Dus,
0: dat gaat allemaal door op 13 december. De kaarten zijn vanaf nu eigenlijk verkrijgbaar bij Radio Pros. Maar ja, ze moeten nog verdeeld worden onder de medewerkers.
1: Ja.
0: Dus gisteren zijn er al een heleboel kaarten verkocht op de spaghettiavond. 13 december, het gaat door in Zaal de Berwinne. Dat is eigenlijk een zaal verder, iets verder in straat als de Kouter, waar dat gisteren...
1: Volgt de reuk van de spaghetti en dan gaat hij ietsje verder.
0: Ja, iets verder.
1: Ja.
0: Er is daar heel veel parking, je kan daar de koer op rijden. Je kan naar de andere kant van het gebouw parkeren. Het is allemaal parking voorzien, dus geen probleem om de auto kwijt te geraken. En het is een mooi programma.
1: Oh, het is een zeer mooie
0: lijn. Onze Nico.
1: Ja.
0: Onze Jonathan.
1: Jonathan.
0: Ja. Onze John Dennis.
1: Ja.
0: Larissa.
1: Larissa.
0: Yves Segers.
1: En Joe Valley.
0: En Joe Valley. Ik denk dat ze allemaal gehad op zich.
1: Ja, ongeveer toch. Hè. Ja. Je zou er nog eens goed moeten naken.
0: Inderdaad.
1: Want,
0: ja.
1: Het is nu een beetje uit het hoofd, maar...
0: Was voor jaren van het jaar.
1: Ja.
0: Een kaartje kost zoals jaren al €25. We hebben het er nu op €25 gezet. En er kan ongeveer een 300 man binnen.
1: Ja.
0: Maar dat is al overrompeling dan. Ja. Dus we proberen te beperken, want de zalen zijn beperkt tot een bepaald aantal mensen. Dus...
1: En ze verkopen als zoete broodjes.
0: Ja, dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Probeer zo rap mogelijk kaarten te bemachten, want ik denk begin september zal alles, of december zal misschien alles al uitvoeren.
1: Ja, want we hebben dat gisteren genoteerd, hè, op de Spaghetti Show. Mensen die broegen al achter kaarten voor de kerstshow. Dus
0: en daar net ook iemand aan telefoon.
1: Het gaat echt ongelooflijk snel gaan. Ja. We hebben natuurlijk ook een hele mooie line-up, Peter.
0: Ja, het is een mooie show. Inderdaad.
1: Het is een hele mooie show. En iedereen die Jovelli, ze zeggen van, dat is lang geleden.
0: En we gaan vragen dan zo dat hij een beetje de oudjes zingt zo van vroeger. Wel, hier en daar een nieuwe op een tafel en een podium bijvoorbeeld, dat moet er zeker bij zijn. Maar we gaan toch een beetje vragen voor de oudere nummers zo te zingen.
1: Als je dat aan Valère vraagt, die doet dat wel. Dat is geprobeerd. Dat is een echte nou, hè.
0: Ja.
1: Valère Rauwers.
0: Oh, amai.
1: Mijn laatste plaatje is opgenomen in zijn studio, Peter.
0: Ja, het is juist.
1: Goed, dus ik zou zeggen, wees er snel bij deze keer, want het gaat echt... Want gisteren op de spaghetti waren er ook al mensen van...
0: Dat is ongelooflijk.
1: Een kaartje, nu moet een kaartje.
0: Een fietsje van de spaghetti hangt hier nog omhoog, zie ik.
1: Ja.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Het was heel lekker, hè. Het was goed. Goed, we moeten een plaatje draaien voor Chriske uit Turnhout.
0: Ja.
1: Chriske uit Turnhout is een hele grote fan van Sam Goris.
0: Van Sam Goris, ja.
1: Want ik hoor dat regelmatig op de radio bij andere collega's. Dan vraagt hij Sam Goris.
0: Ja. En we hebben de laatste nieuwe klaargezet van Sam Goris. Een rek.
1: Ja, het is een springend veld, hè. Sam Goris.
0: In
1: twietra, rek. Ja. Voilà. Maar binnenkort komt er een nieuwe singeltje uit. Want ik heb het gehoord op een interview.
0: Ja.
1: Ja, binnen een week of twee, denk ik, komt er een nieuwe single uit voor Sam Goris.
0: Ja, het is ook een man die altijd bij hetzelfde genre zo'n beetje moet
1: blijven. Ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is zijn...
0: Altijd ambiance en gek doen op het podium en zo.
1: Een beetje zijn stempel, hè. Ja,
0: en zijn moonwalk doen op het podium.
1: Zijn moonwalk en hier,
0: ik denk dat hij ook al een beetje een probleem heeft van zijn leeftijd.
1: Ja,
0: die dansjes die hij moet doen en alles. Dus,
1: ja, het is niet gemakkelijk, hè, maar als je een beetje ouder wordt.
0: En we ondervinden dat ook hier.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Van de morgen deed het ook zeer. Dus, maar we zijn hier op de radio, dat is het belangrijkste.
1: Ja, voilà, het is dat.
0: Hier is hij.
1: Hier, twee draaien.
0: De Sam.
1: We zijn vertrokken.
0: Ja. Hier, twee
1: draaien. Krek.
0: Allee, Sam, geef maar gas, hè.
1: Voor ons is het krek.

0: brons, brons. Voilà, ja.
1: 1, 2, 3,
0: krak! Krak! Oké.
2: Dat was wel een sambouris.
3: Zit alles weer op zijn plaats?
2: Ja, ja, ja, tuurlijk.
3: Allee, dat is goed.
0: Tuurlijk. Hallo Peter en Johnny.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Graag een plaatje voor onze zoon Olivier.
3: Ja.
0: Die volgende week naar Amsterdam gaat deelnemen aan een triathlon.
3: Ja, wat dan? Amai.
0: Amai, veel succes. Ja, van ons ook, hè, jongens. Duimen voor u. Ook de groetjes aan Jacqueline, Marina en aan jullie vanwege Hilde. Ja. We wensen hem heel veel succes toe, Olivier.
3: Ik wou eerst zo te voet naar Scherpenheuvel draaien, maar dat past zo niet. Dus
0: nee.
3: we hebben een Engelse gevonden.
0: Begin van Slenter.
3: Dus triathlon is zwemmen, joggen en ja. Fietsen, zeg.
0: Ja, inderdaad.
3: Dus ja, het is jogging. I'm jogging. Oh, van de Vitter, een skende nog.
0: Ja, ja. Jogging!
3: Hele tijd geleden dat we ze nog gedraaid hebben.
0: Ja, zeker.
3: Ja, ze zijn al bezig, zeg.
0: Speciaal voor Olivier.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

0: Radio. Op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Yes, yes.
1: Ja, Together.
0: Together we're strong. Hey, dat hebben we gisteren nog eens laten zien. Hè.
1: Zeker weten.
0: Als we samenwerken zijn we sterk.
1: Hey, ja, bij zal zijn. Het zal wel zijn. Ja.
0: En ik wil nog alle medewerkers ook bedanken voor gisteren die geholpen hebben, die kaarten verkocht hebben, want zonder hun gaat dat niet. Dus.
2: Voor de schermen, achter de schermen.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, dus, je kan ze niet genoeg bedanken, Peter. Nee. Dat is zo. Ja, ik krijg een heel berichten binnen van kaarten voor de kerstshow. Ja. Ik zeg het gaat ongelooflijk snel gaan.
0: Echt. De kaarten moeten nog verdeeld worden, ze zijn allemaal gedrukt. Ja. En ik ga proberen...
2: Ze zijn eigenlijk pas gedrukt, hè, Peter?
0: Van een van deze dagen online te zetten. Ook. Ja. Dan kunnen mensen daar ook bestellen. Want ik denk dat het zal nodig zijn.
2: Het zal nodig zijn. Hè, ja. Goed, we hebben nog een plaatje te draaien, Peter.
0: Ja.
2: En dat heel speciaal voor thuisverpleger Davy, die zoveel doet.
0: Mm-hmm.
2: Vanwege Corinneke uit Brakel.
0: Ja.
2: Die is helemaal gek van Danny de Rover.
0: Ja. Het is een hele mooie plaat, hè.
2: Ja, waar zijn al die mooie jaren?
0: Waar zijn al die mooie jaren naartoe? Begin dat ook al te zeggen.
2: Ik vraag het me ook af.
0: Dat wil zeggen dat hout wordt, hè.
2: Ja.
0: Inderdaad.
2: Dat klopt.
0: Ze zeggen altijd vroeger was beter.
2: Ze zeggen dat, hè.
0: Maar als we zo eens een beetje zien naar de wereld, was het vroeger soms wel beter.
2: Ja, dat inderdaad. Klopt. Inderdaad.

0: Ja, heen weer naar vroeger.
1: Ja, waar zijn al die mooie jaren weggevlogen? Helemaal in de lucht.
0: Ja, ja.
1: Voilà. Donnie Drover draaiden we heel speciaal.
0: Een hele goede vriend van Radio Proze.
1: Ja, uiteraard. Uiteraard. Goed, Peter, je hebt daar nog een discoplaat klaarstaan uit de jaren 70, denk ik.
0: Ja, ja, Saturday Nights Are Made for 80. Dancing.
1: Ja. Is getrouwd met Adam Curry, ook een DJ. Hè?
0: Ja?
1: Huh? Ze hebben lang in New York gewoond. Dat is Patricia Pai.
0: Ja, jij weet daar meer van.
1: Ja.
0: Dat is trouwens onze laatste van dit uurtje.
1: Ja.
0: En dus straks na 11. En dan mag je weer bellen naar ons nummer
1: 070-22-50.
0: Voilà, we gaan nog eens dansen.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Patricia Pai. Saturday nights are made for dancing.
1: Hier bij Radio Pros FM. Alle dagen muziek, alleen voor je.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
0: Ontbijt Radio.
2: Radio Pros.

0: Hip, hop, hop.
1: Hip, hop, hop, en de zon.
0: Ja. Sparko op de radio en hip, hop, hop is ook zo'n fijne plaat uit de disco-tijd. Hè.
1: Ja. Ik moet u nog bedanken, Peter. Ook bedankt. Van de week Gerrit en alle DJ's voor gisteren. De gratis spaghetti.
0: Ja. Ah ja, natuurlijk. Dat is maar normaal. Voilà. Ja.
1: Dat is een berichtje van onze Gerrit. Ja, iedereen is met plezier gekomen, zei hij. Dus komen werken. En ook een dikke merci aan onze voorzitter Peter dat we een spaghetti mochten eten. Helemaal gratis. Bedankt. Ik heb er 4 gegeten, maar ik ga dan zingen. Echt niet. We hadden trouwens niet veel tijd, hè. We moesten...
0: Nee, ik was aan het eten. Ja, sorry, je moet gaan afrekenen.
1: Ja, tussen de kassa door.
0: Weer naar mijn spaghetti, weer eten. Peter, je moet gaan afrekenen.
1: Ja, het was eigenlijk een goed liedje daarvoor. Hip, hop, hop, hè, eigenlijk. Onze Lucas Hassen, die was daar gisteren ook.
0: Ja, inderdaad.
1: Sympathieke kerel.
0: Heeft er van genoten tot en met.
1: Toffe kerel, echt waar. Trouwens, Luc bedankt, want die heeft aan iedere DJ en medewerker iets betaald om te drinken. Ik vergeet dat niet.
0: Alle medewerkers stonden daar in één keer aan tafel.
1: Ja, en dat was onze Luc uit Assen.
0: En ik kwam af met een cola. Ik zeg, oei, staat hier vol cola.
1: Ja, dat is de collega van Chris van Dijk. Hè. Ja. Maar ik denk dat hij meer werkt dan de Chris,
0: Dat is niet moeilijk.
1: Ik weet het niet. Allee, op het werk bedoel ik dan, hè, Chris. Niet verkeerd opnemen. Zeg, Peter en Johnny, zou je graag eens dat nummertje van Vultura Hemelsblauw willen draaien?
0: Ja.
1: En dit voor Luc en Anita Dubois uit Aalst, Johan en Frida uit Herzelen, alle DJ's en luisteraars van Radio Pros. En nogmaals bedankt, Luxke, en voor jou de plaat van Vultura.
0: Vultura en Hemelsblauw.
1: Hemelsazuurblauw.
0: Ja.
1: Zoals de hemel nu.
0: Ja, het is echt mooi weer vandaag.
1: Zonneschijnt. Profiteer ervan.
0: Te veel wolken zo.
1: Ja,

0: Ja. De plaat komt nog altijd terug, hè?
1: Ja, dat is een van de meest gedraaide platen op een trouwfeest, denk ik dan.
0: En op de radio, denk ik.
1: En op de radio ook wel, ja.
0: Top hier bij Radio Pros.
1: Ja, bij Pros, hè. Ja. En dat is weer de eigenheid van Radio Pros.
0: Inderdaad.
1: Bij welk station ga je zoiets horen? Ik zou het niet weten, maar bij Pros.
0: Niet veel meer, hè.
1: Nee, bij Pros. Nee. Voilà, en dat was het complimentje dat we gisteren kregen.
0: Van vele mensen.
1: Van vele mensen, hè, Peter. Ja, ja, ja. Ja, ze zeiden ook... Johnny, ik luister 's morgens naar u. Ja, eigen stuk.
0: Trouwens, vorige week was het programma van over Wanden en over Pieter van Wanden.
1: Ja, ja, ja.
0: Je hebt nog eens de tijd van Pieter van Wanden terug op de radio gebracht.
1: Ik heb echt geprobeerd, Peter. Ik moet zeggen, dat was niet makkelijk. Hij had zoveel platen. Als ik wou, kon ik nog 10 uur doorgaan.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Maar het was zeker niet makkelijk. En ook een beetje om hem... terug een beetje te herinneren als Pieter zelf.
0: Dus,
1: Jumpy Starlight. En het was een beetje aangrijpelijk, maar ja, goed.
0: Als een groot radioman.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus we doen dat met heel veel plezier en passie.
0: En hij zit nog altijd in ons gedachten.
1: Ja, ja, ja, zeker weten. In ons hart ook. Trouwens, als ik thuis opneem, VT staat hij gewoon boven mij. Je staat gewoon met de foto boven mij. Echt wel.
0: Hij waakt over u.
1: Zeker weten. Ja.
0: En onze John Alt, ook altijd...
1: Die heb ik ook vernoemd. Hè. Ja, ja,
0: elke dag hier op de radio was. Ja, ja, ja, die kwam elke dag bijna, denk ik.
1: Ja. John Alt heb ik eigenlijk niet gekend, maar Pieter wel. Dus ik bedoel, ik kan moeilijk over iemand praten als je ze niet kent, Peter. Ja, dat is zo.
0: En alle twee voor veel te vroeg gegaan. Hè.
1: Ja, dat is het spijtige van alles. Goedemorgen, Johnny en Peter.
0: Goedemorgen.
1: Zouden jullie eens Duvet en Van Boa kunnen draaien? Ja. Het is een moeilijk gevalken, hè. Het is een moeilijk gevalken. We vinden ze praktisch niet, ben ik een echt waar. Spijt me. En dat is speciaal voor mijn mama en Mickey'tje. Maar ik weet wel een plaat die je graag hoort. Ja. Jamiroquai. Mm-hmm. Dat met Virtual Insanity.
0: Ja. Voilà.
1: Hoort die graag.
0: Ja. Ze komt eraan.
1: Ze komt eraan. Dus bellen maar genoeg, jongens. Ja. Bellen. Want we gaan hier ver in slaap vallen, anders. Mag niet.

0: Virtual Insanity van Jamiroquai. Ja? Niet gemakkelijk, heb je?
1: Nee. Ik had dat zo niet laten uitspreken.
0: Ik dacht het al.
1: Zo op een zondagmorgen. Zo.
0: Op een zondagmorgen. Ik
1: ben toch moeten draaien en wringen. Zo.
0: Ja, mooi. Ja, voor mij is het niet gemakkelijk.
1: Maar ja, ik ben al van Amerikaan last mij, dus dat is geen probleem. Ja.
0: Amerikanen vallen ook in slapen, Peter.
1: Maar daar is het meer take it easy. Hè.
0: Ja, take it easy, easy. Ja, dat zal wel zijn,
1: For tomorrow.
0: Leave it tomorrow.
1: Tomorrow's
0: another day.
1: We go drink something.
0: Maar dat is echt wel, hè. Dat is echt wel, want ik weet nog mijn eerste werkhinder. Yeah. Ik begon er daarin te vliegen. Een echte Belg. Zo, take it easy, boy. Easy, boy. Tomorrow's another day.
1: We zijn niet gewoon van werken, dus je moet hier ook niet komen werken.
0: Maar je wordt daarop gewend, dat moet ik zeggen. Je moest dat maar één keer zeggen.
1: Die luiheid een beetje, maar dat is ook in alle warme landen eigenlijk. Dus Florida is ook een warm land, een warm deel van het land. En,
0: ja, dat is ongelooflijk, jongens. Dat is, en, maar je wordt dat gewend. Te rap gewend eigenlijk. Ja. Goed, dag Peter en Johnny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Graag het plaatje van After All, If You Need Me uit 73. Dit plaatje is voor jullie, dankjewel. Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, DJ Luc en Ann en Ed, Frans en vrouw, Rudolf en Anja, aan het ganse Proost-team. Alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. En PS, het ligt ons moeilijk. Met 2 begrafenissen achter de rug. En daar had ik van gehoord. Peter Monsieur heeft me dat verteld. En dus in ieder geval in een deelneming.
1: Ja, zeker en vast.
0: En veel sterkte toegewenst aan Frida en Johan. Voilà.
1: En dat plaatje is enorm veel aangevraagd, ook door Sylvieke. Ik vraag me af waar dat Sylvieke zit.
0: Ja,
1: als iemand iets weet van Sylvieke, lief ons laten te weten. Want
0: ja, als er iemand iets zou weten,
1: die
0: zou...
1: belde elke dag bijna en nu hoort niemand haar nog. Dus,
0: nee, het is een
1: beetje
0: raar.
1: Ik denk dat er iets gebeurd is. Of, ja.
0: Laat ons hopen voor het beste.
1: Kan ze niet meer luisteren, kan ze niet meer bellen of is er iets anders gebeurd? Ja. We zijn eigenlijk een beetje benieuwd.
0: Het is
1: al een hele tijd dat ze niet meer gebeld
0: Het is al lang geleden, zeker.
1: Nee, dit was een van haar platen die ze ook altijd aanvroeg.
0: En Linda Leuze ook eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze bracht die altijd aan de Gerrit. If you need me, why don't you call me?
1: Why don't you call me, ja.
0: But why don't you call us? We zijn er hier nog tot 12 uur.
1: 070.
0: 22.
1: 22.
0: 50.
1: Voilà, ze. Een appje kan je oog sturen.

0: Slaap ik nog in een tichel. Ja. Ja.
1: Het blijft een fijne plaat, deze van After All and If You Need Me.
0: Ja, Chris. Moest je groeten doen, hè, van Luc uit Assen. De beste collega op zijn werk. Ja.
2: Jongens, een vraagje. Hoe kan dat dat hij op één tichel de slow had?
0: Met een 50 is dat moeilijk, Chris.
2: Dat is juist, man.
1: Gij nu van, ik heb
0: zal u helpen, ik zal u helpen.
1: Heb tegels van een meter op een meter nu ook.
0: Mega tegels. Ja. Ja. Het is altijd moeilijk geweest, jongen, met zo'n grote poot. Ja, dat is, hè, dat is logisch. Hè. Ja, iedereen is hier al terug wakker. Onze Bart is ook al aangekomen, zie ik.
1: Ze zijn allemaal goed wakker, amai.
0: Ja, ja, ze zijn allemaal goed wakker, hè. Dus dat belooft. Ja. Je hebt een nieuwe supertip, Peter.
1: Ja, de nieuwe supertip is er eentje van Marco Kimsen.
0: Ja, ik moet zeggen, het is een mooie. Het
1: heet Liefde.
0: Het is een mooie.
1: Het gaat over de liefde.
0: Het is een beetje past goed in het programma van Chris. Studio NL.
1: Ja, Studio NL plaatje. Ja. Ja.
0: Het is een beetje noempapa en zo, dus het past wel.
1: We gaan er naar luisteren. Hier is ze. De supertip van de week.
0: Ja. Dus vanaf
1: morgen
0: Marco Kimsen.
1: Om de 2 uur op de radio.
0: Ga met liefde.

0: Oei.
1: Ja, zo enthousiast.
0: Ik wist niet dat de micro op stond. Ja.
1: Echt enthousiast, hè?
0: Ja, ik vind het een mooi liedje. Ja.
2: Marco Kimsen en Liefde, de nieuwe supertip van de week hier van Radio Plus.
0: Ja, en Chris heeft gelijk, hè. Het lijkt een beetje op Rack van Sam Goris.
1: Ja, het is een beetje dat ritme. Het is zo'n beetje een rockachtig, lichte rock.
0: Trouwens, John Dennis, die gaan we zo binnenkort zeker zien, hè.
1: Ja, die komt langs... Ja, zal eens kijken in mijn agenda. Ja,
0: gaan eens kijken. Vriendjes en vriendinnen, jullie kunnen nog altijd bellen naar de 070 22 22 50 of ons een berichtje sturen naar onze app, dus onze Tidio, voor een groetje en verzoekje.
1: Ja. De 20e september komt John Dennis langs.
0: Ja.
1: En 27 september komt Koentje uit de buurtpolitie.
0: Ja.
1: Vergeet altijd zijn echte naam.
0: Koentje Andy Peelman.
1: Andy Peelman, ja. Dus ja.
0: Moeten we terug een interview voorzien, hè, Peter?
1: Inderdaad. Want de Koen zal ons veel te vertellen hebben.
0: Zal wel zijn.
1: Als een Andy alleen.
0: Als een Andy, ja. Goedemorgen, Peter en Johnny.
1: Ja.
0: Graag een plantje van Natalia en boem. Aha. En dit voor ons. Ben die mij hier gezelschap houdt. Ben en Mickey waarschijnlijk. Hè? Ja. Alle medewerkers van de radio en alle luisteraars, een fijne zondag. En Natalia Boem.
1: Is het eten al gereed?
0: Ik weet het niet. Straks waarschijnlijk. Ja, het zal wel zoiets zijn. Een boken, eerst een boken.
1: Misschien wel antwoord krijgen.
0: Ja, of een spaghetti.
1: Wat gaan we eten van de middag? Eddie?
0: Wat gaan we eten? Ja. Wat gaan we eten?
1: Allee, hier is voor u. Boem. Ja, Natalia, boom. 2013.
0: Alsjeblieft.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.

0: Corazón.
1: Het ritme van het hart.
2: Ja, dat is...
1: Van John Dennis.
2: John Dennis komt ook naar de kerstshow, aan het einde van het jaar, 13 Zal december, in de Berbinne in Haltert.
1: Ik heb goed nieuws.
2: Ja?
1: We eten vandaag. Inderdaad. Met verse frietjes, koolmix met dressing en ook champignon sauce à la Heidi. Dat eten we vanavond. Lekker. Ongelooflijk. Ja.
2: Ze moet dat kieken nog dood, dus
1: ik denk het. Tussen kieken met een lamgat, ja. Ze zeggen. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Herman.
2: Ja.
1: Herman is een grote fan van Sylvana Angel. Mm-hmm. Hè? Maar die gaan we trachten voor volgende week misschien super tip te maken. Ja. Maar het moet een hele goede opname zijn, Peter.
2: Ja, inderdaad.
1: Want het probleem is dat het moet een goede opname zijn, want iedereen draait het in het programma.
2: Ja, het is om de 2 uur op de radio overdag. Dus
1: overdag.
2: De live programma's en zo.
1: Het moet echt wel top zijn, maar geen enkel probleem. We kunnen dat super tip maken, maar dat is het, hè. Dus ja. Voilà. En Herman die is ook gek van Marwa.
2: Ja, inderdaad. Ja. We hebben een plaatje uitgekozen van Marwa.
1: Ja.
2: Normaal draaien we altijd Oompa La Papero, maar die hebben vorige week nog gedraaid.
1: Dat laten we voor Chris.
2: Dus we gaan... nemen van Laat Ons Goede Vrienden
1: Laat Ons Hele Goede Vrienden Zijn. Ik krijg nu al honger.
2: Ja, van dat kieken.
1: Van dat kieken. Het zal wel zijn.
2: Allee, maar kan ik met u mee gaan eten, zeker? Nee.
1: Ja, we gaan het toch eens moeten bellen.
2: Champignons sauce à la Heidi.
1: Ja, dat is goed. Ja. Oh, dat heb ik nog niet gegeten, Peter. Nee.
2: Meer scheutje dan...
1: Ja, een scheutje van dit, een scheutje van dat. Het is echt heel lekker.
2: Een whisky of cognac bij was.
1: Ja, natuurlijk. Oh.
2: Allee, kom, we gaan maar van draaien.
1: Laat ons goede vrienden blijven op Radio Pros.
2: Terug in de tijd.
1: Ja.

0: Vallasse, Marva op de radio. Laat ons goede vrienden zijn. Dat is ook al een plaat van een heel tijdje geleden.
1: Die madame die woont in Blankenbergen. Hè?
0: Nog altijd, ja.
1: Ja, Marva.
0: Ja?
1: Dat is een goede vriendin van Wiltura.
0: Ja.
1: Vriendin, hè?
0: Oh, ja.
1: In de tijd ging dat zo, hè, Peter. Vriendinnetjes in de showbus.
0: Waarom zeg je dat zo, vriendin?
1: Ja. Goed nadenken, Peter. Ja, dan begrijp je wat ik bedoel.
0: Ja, okay, ja.
1: We hebben nog een plaat te draaien. Goedemiddag. Graag een plaatje van David Garrick.
0: Ja.
1: Dear Mrs. Appleby. En dit voor de verjaardag van Evelien Verstokt. De groeten van José uit Sint-Liebes-Houtem.
0: En ik heb er officieel, hè?
1: Ja.
0: Verjaardag.
1: Proficiat. Ja, ja, natuurlijk.
0: Een gelukkige verjaardag.
1: Happy birthday.
0: We draaien voor jou deze.
1: David Garrick.
0: Dear Mrs. Appleby.
1: Dear Mrs. Appleby.

0: Vroeger allemaal korte plaatjes, hè.
1: Ja, zeker als ik dat programma gedaan heb voor Pieter van Mannen.
0: Dat moet je rap zijn.
1: Oeh, daar waren plaatjes bij van een minuut 15.
0: Het waren allemaal nog plaatjes op plaatjes eigenlijk, dus ja, de platenspeler. Dus,
1: ja, het waren echt wel plaatjes.
0: Dat moet je rap zijn van die naar die en naar die en die plaats zoeken.
1: En sommige waren erbij, Peter, die kraakten echt.
0: Ja,
1: dat was echt een gouden kraker.
0: De opname nog van de originele plaat.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Ja, goed. We gaan snel de reclame draaien, maar we moeten nog voor de RAF een plaat draaien. Ja. Bangaranga.
1: Ja, dat was de beste van de rest van Eurosong. Dat was Darabangaranga van Bulgarije vorig jaar.
0: Ja.
1: En dat is er eentje voor de RAF. Maar eerst onze vriendjes van de reclame blij maken.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
6: You're the one I need.
5: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

0: Bulgaars.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Het is wel een beetje zomers, hè.
0: Ik was hier een beetje vergeten, die plaats. Maar zeer af kunnen dat je er mij doet aan denken. Ik vind dat een mooi plaatje.
1: We gaan dat plaat een klein beetje moeten inkorten, want onze zendtijd zit er hierop.
0: Ja,
1: straks na 12 onze Bart hier op de radio.
0: Ja, onze Bart staat klaar met alle mooie muziek voor ons.
1: Ja.
0: Hij gaat ons weer verwennen met zijn prachtige muziek hier. Ja. Ja.
1: Ik wil iedereen nog bedanken voor de vele verzoekjes. Het luisteren naar Radio Pros. En wat mij betreft tot volgende week zondag.
0: Ja, ik kom straks nog eens terug.
1: Hij mag nog eens
0: terugkomen.
1: Maandag ook en woensdag ook.
0: Ja, maandag ook en woensdag ook.
1: En dan weer zaterdag en dan weer zondag.
0: En die heeft al gezegd, hè.
1: Bijna elke dag.
0: Je bed afmaken.
1: We gaan afsluiten met deze.
0: Ja, voilà. Vrienden, bedankt allemaal.
1: Ja, nog een fijne zondag. En geniet van het zonnetje tot 25 graden vandaag.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: We zitten al alleen 20 graden, dus ja.
0: En voor de mensen die kaarten willen kopen, vlug zijn, hè. Want
1: kaartje van Radio Pros.
0: Ja, niet vergeten.
1: Ga de social media in toog zo
0: zijn. Ja, zeker beter. En luister naar de DJ's voor al info.
1: Salut.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
4: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
3: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsens van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
5: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
3: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Hele goedemiddag vrienden, het is zondagmiddag, dus tijd voor de lunch en middagradio. Ik neem het stokje hier over van Peter en Johnny voor de ontbijtradio. Bedankt mannen. Ik ben Bart van Elst en vandaag doe ik het een keertje solo zonder de boter. En dus voor de light versie. Maar niet getreurd, maak er een gezellige middag van. Groetjes doorgeven kan natuurlijk altijd. Op het nummer 070 22 22 50. En dan heb je de secretaris alias mezelf aan de telefoon. Vanaf een... En we gaan er zo meteen aan beginnen dus met Jackie Johnson en Better Together. Dat is niet.

Volgens Al Green moeten we sowieso samen blijven, zodat we elkaar niet kwijtraken. Maar mocht dat toch mislukken, dan hebben we gelukkig Jonas Blue en Malief. En hopelijk lukt het. Die hebben we nog achter de hand.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Ja, ik heb hier gewoon geen woorden voor. We moesten zojuist maar liefst 33 jaar terug in de tijd. En dat om Dana Winter nu al te horen, zo vroeg in het seizoen. We hebben nog een verzoekje te behandelen die er nog in de middag aankwam van Chris uit Turnhout. Mag ik een plaatje aanvragen van Patrick Hernandez? We hebben gekozen voor Born to be Alive.

Geboren om te leven, Patrick Hernandez. We gaan nog een beetje melancholisch doen straks met André Hazes. En hij is nog altijd een heel klein beetje verliefd, zoals sommigen hier toch wel kunnen beamen.

was Norah Jones, even op een rustige tour met Don't Know Why. Straks hebben we nog de supertip van de week, maar eerst gaan we naar het gras met Sam Horis.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Het was hem dan, The King of Soul, Otis Redding met de onvergetelijke Sitting on the Dock of the Bay. En in plaats van de aanlegstijger zit ik hier lekker aan te meren in de studio. We hebben ook nog een verzoekje die we moeten behandelen. Dat is speciaal voor de zus van Pieter van Banden. En zij had speciaal een plaat van CCR gewild. En we gaan het een beetje doorregenen vandaag.

Ik had toch een boodschappenlijstje van Zim Jimmy Frey en rozen voor Sandra voor af te geven. Ik was dat toch wel grat vergeten, zeker. We gaan de zon tegemoet nu met Stevie Wonder en You Are the Sunshine of My Life. We gaan stilaan naar 1 uur toe. En we gaan straks nog eens accordeon spelen ook met Luc Steno. Tot straks na 1 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Heltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leeft.

Wacht op mij van Hanna May, daar begonnen we mee in dit tweede uur. Maar ik zal ook niet blijven wachten, want we moeten gauw door in dit tweede uur, want we hebben toch wel een dingetje te doen. Little Green Bag moeten we ophalen. En daar weet de George Baker Selection meer over. Je mag nog altijd bellen voor groeten en verzoeken voor ons op ons nummer 070 22 22 50.

We hebben goed nieuws, want die Little Greenback is dan teruggevonden. Van de George Baker, selectie uit Nederland, inderdaad. We hebben ook nog een verzoekje die we moesten behandelen. Dat komt van Molly, onze vertrouwde luisteraar hier op Radio Prost. En graag had zij een plaatje gewenst van, even kijken, van Jannes. En we hebben voor het zonnetje gekozen. Die zon schijnt nu toch volop. Dus waarom niet, hè?

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Speciaal voor Molly heb ik gekozen voor het zonnetje van Jannes. We gaan nu de Disco Inferno op je loslaten van de Tramps. We gingen eventjes naar de jaren 70 gaan we dus.

En het liep ook een beetje mis. We gingen even naar september en dan was het reclameblokje al aangekomen. Ja, het zijn een beetje de beginnelingsfoutjes, zoals ze dat zeggen.

Het was Clash met Rock, de Cashback. En we zetten de radio vandaag natuurlijk absoluut één toontje lager. Nee, in tegendeel, maar draai je de volumeknop een beetje naar omhoog. Want dit is de ultieme popklassieker uit 1983. Stiekem gedanst van Toontje Lager.

Dat was Grover Washington met Just the Two of Us. Prachtig natuurlijk, maar met z'n tweetjes is op de duur ook maar zo gewoontjes. We doen het vandaag heel eventjes anders. We willen niet een beetje, maar meteen alles. En wie kan ons dat beter brengen dan de inmiddels 100-jarige, maar nog altijd springlevende, legendarische, alhoewel springlevend, Alice Toon met haar band en Liefde van Later.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

waren Smokey Robinson en The Miracles met de Tears of a Clown. Ja, een huilende clown, we hebben er allemaal wel eentje ontmoet aan de toog om 3 uur 's nachts, nietwaar? Maar genoeg geweend, droog die tranen van schuld en hou die heupen los. Want hier is hij, onze Vlaamse man, die toch een beetje uit Brugge komt waarschijnlijk, of uit die streek dan toch. Ramon van het Groenewoud met Tja Tja Tja.

ja, het is net zo'n sfeermaker, een echt funky gevoel dat je erbij krijgt bij Mlims Lips Inc. En ik weet niet waar die funky town gelegen is. Ik zou dat graag wel eens willen weten. Maar we krijgen nog een heel apart gevoel van binnen. En dit doen we met Donna Summer.

I Feel Love van Donna Summer. En ik voel ook een beetje dat we afscheid moeten nemen van jullie. Want het is zo stilaan. De klok van 2 uur dat we tegemoet gaan. Bedankt voor het luisteren hier. En ik was er heel graag bij. Dus bij deze middagradio tussen 12 en 2. Vrijdag ben ik er terug bij. Met de muziekmozaïek. En dan gaan we er ook weer proberen het beste van te maken. We gaan eruit met Space Magic Fly. Veel plezier nog met Johnny straks. En wat mij betreft, tot vrijdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
0: Goedemiddag.
4: Radio Pros. Zomertrap los.

David van Dijk die had een super lange nacht achter de rug. En wij hebben een super lang weekend achter de rug. Mede dankzij onze spaghetti nog even iedereen bedanken die aanwezig was op onze spaghetti. Vrienden, tot een uur of vier neem ik jullie mee met de mooie klassiekers en mooie hits van de weekendhits. Even naar Nederland nu, hier is Love.

En uiteraard moeten wij ook iedereen bedanken, al onze medewerkers en iedereen achter de schermen. Dit was Love en Inni Mani Minimi Minimo. Hier is Ray Adams. Hey.

0: Een heleboel namen staan op deze single. Calvin, Katie, Farrell, Earth, Wind & Fire en DJ Volume met de groove van Earth, Wind & Fire. Als je nu aan tafel zit, bijzonder smakelijk eten, ben je een cocktail aan het drinken? Wel, gezondheid. Hier is Johnny White.
1: Langzaam tikt de klok.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Weekend Hits.
6: Johnny Johnson.

Je herkent deze stem uit de duizend, Joe Cocker met zijn ongelooflijke diepe rauwe stem en Unchain My Heart. Op een zondagmiddag is het altijd leuk om wat rustige platen te draaien voor jullie daar in de huiskamer. Dit is een plaat uit Amerika die in alle gospelkerken nog steeds gezongen wordt. Hier is Edwin Hawkins Singers en Oh Happy Days.

0: uit 1969, deze plaat van de Edwin Hawkins Singers en Oh Happy Days. Zometeen de supertip.
1: Pulse FM. Goedemiddag. 105.5. 107.1.

0: voor de laatste keer deze week. Jurgen Delano met de supertipplaat. En waarom voel ik nog steeds? Deze plaat is een beetje in de vergeethoek geraakt. Daarom Leopold 3 en Vergeet me nietje.
1: Ik

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Johnny Johnson met de Weekend Hitch.

Een plaatje met eigenlijk een heel dubbelzinnige tekst, als je het mij vraagt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit waren Jazz and the Plastic Population. En The Only Way Is Up. En nu gaan we even het verhaal bekijken van Bonnie en Clyde. Dit is er een uit 2020.

In 1985 waren ze echt een topband, The Talking Heads en She Was. Zo vrienden, deel 1 van ons programma zit er al op. We komen zo meteen terug met deel 2 van de Weekend Hits.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Weekend Hits.

de zomer voorbij is, brengt dit liedje ons terug weer een beetje in vakantiestemming. Dit was Paco Paco en Takata. Vrienden, welkom in deel 2 van de weekend.

Ze hadden toen al gelijk, deze Frank Bouillon-groep. Denk niet wit en denk niet zwart, want als je je telefoon opengooit, zie je niets anders dan negatieve dingen van het leven en voor het leven. Het is ongelooflijk. Laten we de liefde maar omarmen. Dat doet Poco ook. En dat met zijn single Call It Love.

De liefde is echt iets ongelooflijks. Volgens Poco is het nog beter when you call it love. Zometeen gaan we naar Amerika, naar Studio

In de jaren 70 was Studio 54 in New York een van de trekpleisters. Dit was Yvonne Elliman en If I Can't Have You. En hou nu de zakdoeken maar klaar met deze single uit 87 van Rob de Nijs, onze hemelse held. Hij heeft het over open einde.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
6: Welkom bij ProFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
7: Johnny Johnson. Weekend hits.
8: All passengers for Party Flight 22. You can check in now. DJ Peter Project is flying with you. Welcome aboard and have a nice party flight.

Vele mensen hebben het dansen van gisteravond nog in de binnen. Daarom draaien we ook deze plaat, een heel toepasselijke. The Party Plane en DJ Peter Project. En hier is André Hazes Junior volledig verslaafd.

Met deze plaat uit 2018 bewees Michael Lanzo dat je als kleine artiest grootse muziek kan maken met deze liefde. Wat een stem. We gaan het terug wat rustig aandoen en geen kat in een zak kopen. Want dat deed Ugly Joe voor ons al

Het werd een soort protestlied van deze Ugly Kid Joe en de Cats in the Cradle. Zometeen gaan we richting Duitsland. Dat doen we met Freddy Brecht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

0: Hij kon uithalen als een echte operaman, deze Freddy Breck. En überall auf der Welt. En binnenkort zijn het ja, oktoberfeesten in München. We zullen misschien maar een plaatje draaien.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, een project voor iedereen die naar München gaat. Dit waren de Danny Kanters en een project 100.000 glazen. Ja, hoeveel hectoliter ze daar gaan vergieten, ik weet het niet. Ik in ieder geval, ik blijf in België. Het zou trouwens een heel klein beetje gevaarlijk voor mezelf zijn. Veel te veel bier is ook niet goed. Hier is Ellie.

0: zomerse klanken op de radio. Het is altijd plezierig, uiteraard. Dit was Ellie Medeiros en Abayar Calypso. En deze meneer komt binnenkort naar onze kerstshow. Dan heb ik het over Jovelli.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Jovelli gaat een van de top acts zijn op onze kerstshow naast Yves Segers en natuurlijk ook Larissa. Dus luister goed naar de radio, want binnenkort hebben wij kaarten voor onze grootste kerstshow. Deze dames gaan binnenkort een reunie doen in Nederland en ze komen misschien ook naar België. Hier zijn de dames van Maywood, hier op Radio Pros FM. En dit met Late at Night. In the North Pole.

Dat waren de twee dames uit Nederland, waar je binnenkort nog meer gaat van horen. Vrienden, we moeten onze deuren sluiten voor vandaag. Ons programma zit er weer op. Dit waren de weekendhits. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's op de radio. Ik ben er graag weer bij morgen tussen 9 en 11 uur met de meezingers op de werkvloer. Bedankt iedereen, nog een fijne zondag en graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
4: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's, dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
3: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag.
6: Jo van Brabant.
8: I've heard people say that too much of anything is not good.

Een van die hemelse artiesten die we nooit zullen vergeten, hè? Monsieur Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Amai, en dan allemaal op een zondagmiddag. 7 minuten over de klok van 4 uur geworden. Nog even onze voorgaande collega bedanken. Johnny Johnson, die was erbij tussen 2 en 4. En wij zijn er vandaag bij in vervanging van Ron van der Steen. Ik heb voor jou mijn betere platen meegebracht. Meegebracht. Zondagmiddag en heel goede namiddag allemaal. Dit zijn de Hollies. Long Cool Woman in a Black Dress.

Vooral de jaren 70 waren heel succesvol voor deze formatie. Hè? Denk maar aan platen zoals Sunshine, Sorry Suzanne, The Air That I Breathe en natuurlijk ook deze Long Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Zometeen Nederlandstalig werk hier op jouw radio van Meteor. En die zoekt nog altijd naar de nooduitgang. Maar eerst nog even de hitlijsten van 1973 met deze van Nick McKenzie.

wie er best mag wezen, hè? Deze van Meteor, zijn nieuwste single, Nooduitgang. Dat hier allemaal op jouw radio. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB+. Via de app van de radio. En natuurlijk ook via het internet, via de site van onze radio. Radioprost.be.

0: nog zo een van die onvergetelijke dames, hè? Geboren op 26 november 1939. En jammer genoeg veel te vroeg overleden op 24 mei 2023. Tina Turner en Private Dancer. En hou je oor bij ons, want zometeen gaan we naar de jaren 60.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Radio Pros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

Ozzy. Altijd leuk om zulke platen te mogen draaien op de radio. Hè? Het lang vervlogen tijden. Meer bepaald uit de hitlijsten van 1969. Deze van Creedence Clearwater Revival en The Midnight Special. Zometeen gaan we even stampen met The Tramps en Shout. Er is nog even deze gigantische plaat op jou loslaten. Van Corrie Konings. 1000 maal aan jou gedacht.

Zeg, een van die platen waar je echt niet kan bij stilzitten op een zondagnamiddag. De Tramps uit Verloren Tijden en Shout. En ik ga nog even mijn haakjes bovenhalen. Kent u deze?

Een van de jongens die toch behoorlijk wat toffe platen heeft gemaakt. Hè? Denk maar aan Las Vegas. Is This the Way to Amarillo? Deze natuurlijk van Tony Christie. En ik heb hier een plaat die ik mocht gaan draaien op verzoek. Heel speciaal voor André en voor Elsie uit Ermborgen mocht ik deze plaat gaan draaien.

0: geef toe. Het is een van de platen waar leven in zit, hè? André Hazes Junior en Leef. Was trouwens een plaat die we mochten gaan draaien voor Elsie en André uit Ermborium. Zometeen hier op jouw radio een praag van een slaaf van Jimmy Helms. Dan is nu even tijd maken voor dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
7: Pulse FM
8: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Radio Pros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

Quasi, het zijn van die platen die wij alleen uit de kast halen. Hè? Hier bij Radio Pros. Die Golden Oldies. Oeh, ik hou ervan, echt waar. Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer. Blijft toch geweldig, hè? Ja. Zometeen heb ik voor jou muziek van eigen bodem. We gaan Bobby Prince gaan draaien. Toekom in mijn armen. Maar eerst nog even deze Volendamse formatie. We komen uit Nederland. Al ja, Volendam. Hè? Dit zijn de Cats. Let's Dance.

Tja, kan natuurlijk ook heel romantisch zijn, hè? Op een zondagnamiddag. Gewoon even elkaar. Goed vastpakken, dik knuffelen en dansen op platen zoals deze van Bobby Prince. Toe, kom in mijn armen. Het is iets voor 5 uur geworden. Om dit uur af te sluiten heb ik voor jou de Kings met Lola. Na deze mooie geluiden van Neil Diamond. Dit is hier met Beautiful Noise.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Heltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Jo van Brabant.

Vooral in de jaren 70 hadden ze heel wat succes, deze formatie. Met plaatsen zoals Lean On Me, Dynamite, Blue Moon. The Cat Crept In. En deze klonk misschien iets minder bekend in de oren, maar daarom niet minder mooi. The Secrets That You Keep van Mets. Iets over 5 uur geworden. Deel 2 van dit programma. Een heel goede avond allemaal.

Blassie. Dat allemaal op een zondagavond. Hè? Wanneer we eigenlijk moeten uitrusten om een nieuwe werkweek te beginnen. Gewoon het kunnen bij stilzitten. Mr. Walkie Talkie en Be My Buggy Wuggy Baby. Zondagavond, dit is Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via de app van de radio. En natuurlijk ook via het internet. Radiopros.be.

Nee, hoeft dat niet te zijn op een zondagavond, hè? Dance Yourself Dizzy. En van vroeger tijden, dit is van Liquid Gold. En wat dacht je van een intiem rendezvous? Wel, nog even geduld. Komt er zo meteen aan. Maar dit is van Long Tall Arnie. Samen met de Shakers.

0: Maar het schijnt, is dat zo spannend, hè? Een intiem rendezvous, Willy Sommers hier op Jaar Radio. Zometeen even terugblikken naar de hitlijsten van 1971 met Middle of the Roads.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

zijn van die platen waar je bijna vrolijk zou van gaan worden, hè? Of helemaal vrolijk, zal het zo misschien zeggen, hè? Ah, de jaren 70. We blijven daar nog even rondwalen met deze van George Baker Selection. 1977 is dit. En Beautiful Rose.

eerste grootste hit was ongetwijfeld Una Paloma Blanca. Ik vind deze zeker vast ook niet slecht, hè? En 77, George Baker Selection en Beautiful Rose. Zometeen muziek van eigen bodem, John Horton en Zo Jong. Maar eerst nog even de jaren 60 bezoeken met deze meneer. Dit is Roy Orbison. Oh.

dat zijn van die platen die misschien wel bij sommige mensen heel mooie herinneringen laten oproepen. Hè? Een jongen die heel wat toffe platen heeft gemaakt. Denk maar aan een beetje liefde. Als een man zich eenzaam voelt, alleen zonder jou. En natuurlijk ook deze. Kom toch gauw weer terug van John Horton. Baker, put your hands in the air, give me all your money. Yes, this is the story of my baker.

Klasse, het is een van die platen die iedereen wel kent. Zowel jong, dan hoe moet ik het gaan zeggen, minder jong. Bolling M uit 77 en My Baker hier allemaal op jouw radio, Radio Prost. Ah, 9 minuten over 5:30 geworden. Dat wil niet zeggen, omdat het zondag is, dat we het rustig aan moeten gaan doen om een nieuwe werkweek te starten. We kunnen platen zoals deze ook gaan draaien voor jou.

Avlazé. Na al dat geweldig gedoe op een zondagavond. Ah, moet het een beetje rustig aan kunnen, vind ik ook. Ze bestaan uit vier letters. Fantastische formatie. AC/DC en Highway to Hell. Dit is heel andere koek op jouw radio. De meneer met snor. Moustache.

blijft toch gewoon prachtig, hè? Only Fool. Waar hebben we dat nogal gehoord? Gecoverd door deze Moustache. En dat hier allemaal op jouw radio. Radio Pros.

Ik hoor veel mensen van jullie nu al zeggen, zo'n platen worden toch niet meer gemaakt, hè? En de mensen die dit zeggen, kan ik zeker en vast geen ongelijk geven. Smokey was dit en Don't Play Your Rock'n'Roll. Zometeen Nederlandstalig werk hier bij Radio Proost van Semino Rossi. Jij was het mooiste meisje na deze van de Sweet.

Ik vind het eerlijk gezegd een van de jongens met een gewoon weg prachtige stem. Hè? Semino Rossi was het. En jij was het mooiste meisje. Ah, op wie heb ik het? Ik zou het niet weten. Maar lekker op. 6 minuten van de klok van 6 uur geworden.

Quasi, wat een gezellig gevoel, hè? Rudy de Wit, ga met me mee. Be my day, hè? Ja, het was mijn dag vandaag. Echt waar. Dus mogen draaien op een zondag namiddag, zondagavond, hè? Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Gerrit de Groot. Die is erbij tussen 6 en 8. Maak er nog een fijne zondagavond van. En ik luister met deze van Peter Griffin. Step by step. Stap voor stap zijn we weg. We stappen de auto in. En we zijn er vandoor. Tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
3: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
5: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
3: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-1 na een doelpunt in de extra tijd. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur ongeveer begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM. Goedenavond.
9: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
10: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Zo werd het zondagavond en op zondagavond gaan wij één keer naar onze jeugdjaren weer. Vanavond krijg je plaatjes te horen van mij van de jaren 50, 60, 70 en 80. Iedereen is een keer jong geweest in één van die decennia's. En we zijn begonnen met een plaat van de jaren 70 en dat met Ty Vervas en Heaven Must Be Missing an Angel. Van harte welkom op deze zondagavond en dat met het programma Muziek Mozaïek. Muziek Mozaïek draaien natuurlijk alle genres natuurlijk door elkaar. Maar vanavond houden we het een keer op die fijne oldies om nog eens lekker terug te gaan naar de jeugdjaren toen wij nog jong en onbezonnen waren. Dankjewel ook alweer aan de mensen die vandaag radio maakten. Dus dat was een heleboel die toch wel vandaag present waren. Dus dankjewel iedereen voor jouw fijne inzet en je fijne programma's. Wij gaan terug naar de 80's en in de 80's de... Ja, dat is een beetje mijn genre van muziek, hè. Dus Jimmy Cliff komt eraan en Reggae Night.

Absoluut. Wie heeft er nou niet opgedanst, hè? Deze fijne plaat van onze Salem Segers en Verlaat Me Nooit. Wij zijn er klaar voor om terug te denken naar 1961. En in 1961 waren de plaatjes van de rock'n'roll toch wel zeer bekend, hè. Je weet het of je weet het niet, maar iedereen heeft dat wel gekend in zijn tijd. Je had u van die zendschepen, hè. Caroline, Veronica, maar had ook wel Atlantis. En ja, de Atlantis was ook wel zeer populair in de jaren 60 en 70. Maar wetend dat Radio Pros ook nog Atlantis heeft genoemd. En daarom gaan we terug naar de hitparade van 1961. En nummer 1 hit toen in die tijd. Hello Marilou, dan gaan we nog eens lekker rock'n'rollen. En we doen er straks nog eentje bij en dat is van Bill Haley. Maar dit is Ricky Nelson.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Het zijn zo van die mooie evergreens die toch nog wel eens mogen gedraaid worden. Hè? Misschien wel een beetje vergeten plaatjes. Deze Perry Como en I Love You So. Beste vrienden, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Zometeen krijg je Modern Talking, komt uit de jaren 80 met een van de grote hits van hem. Midden jaren 80, 1984 om precies te zijn. Deze You Can Win If You Want komt er zometeen aan. Maar ik heb eerst nog ook nog wel een fijne andere golden oldie uit de 60s. Dit is Roy Orbison en It's Over. Yo.

Ja, waarom niet, hè? Ja, ja, zeker wel. Ja, hij past er niet echt in, maar ja, we moeten hem draaien natuurlijk, hè. De supertip van de week, Jurgen Delano, en dat met Waarom voel ik nog steeds. Wij eventjes terug naar de jaren 60, maar ook wat Nederlandstalig plaatje, hè. En net voor de boodschappen draai ik nog die grote disco-klassieker van onze Patrick Hernandez. Die gaan we ook nog eens draaien met Born to be Alive uit 1979. Maar eerst nog dat klassiekertje van Vultura op jullie loslaten. Dan gaan we naar de El Bandido, hè. Jawel, zo was het in de tijd. Iedereen kent dat, iedereen vindt dat een leuke plaat.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Dat zijn zo'n leuke platen waar je kunt zeggen. Nou, dan kunnen we een keer op meezingen natuurlijk. Hè. Vroeger in de dancing werd dat heel veel gedraaid. Sing, yeah. C'est la vie van onze Shani en Cher. Goed, wat heb ik nu voor jou? Dat is een lekkere plaat van de Bee Gees. Hè? Dat is niet de grootste hit van de Bee Gees, maar toch nog wel eens een leuke discoklassiekertje voor jullie meegevraagd. Night Fever komt eraan na deze fijne romantische plaat. En dat is, oh, dat is heel zo mooi. Deze Bobby Goldsborough met Honey. Een hele goede avond allemaal. Welkom, u luistert naar Pros FM.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Thijs, was dat toch wel een leuk programma. Al die geweldige Golden Oldies op een rijtje. En dit zijn nu de platen die wij draaien in zo'n programma. The Night Fever van de Bee Gees. Ik heb normaal gezien nog ABBA voor jullie klaarstaan met Wing Wing uit 73. Maar deze rock'n'roll, meneer, mocht er niet aan ontbreken. Waarom niet, hè? Dit is zuivere rock'n'roll. Dit is genieten. Dit is Elvis Presley.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.

Wat een discoclassieker om het uur mee te beginnen, beste vrienden en vriendinnen. Jawel, het is tijd voor het tweede gedeelte en we draaien alleen maar plaatjes van de jaren 50, 60, 70 en 80. En dit was een geweldige opener van Luisa Fernandez, Lay Love on You. Van harte welkom, we luisteren nog steeds naar Pros FM, naar het programma Muziek Mozaïek. En dat nog tot en met 20 uur. Na 20 uur krijg je Romantica met heerlijke fijne platen die je een klein beetje in romantische sfeer kunt brengen op een zondagavond. En dat allemaal zonder blabla, gewoonweg non-stop. Dat is heerlijk genieten met z'n twee met leuke romantische platen. Als we dan hebben over onze jeugdjaren, dan horen deze jongens er zeker bij. Ze waren het succes in de jaren 60 natuurlijk, hè. En dan hadden we het over Paul McCartney, John Harrison en noem ze maar op, jawel, John Lennon. Ze waren er allemaal bij. En dat met dit liedje. You're gonna lose that girl, dit zijn de Beatles. You're gonna-

Eventjes lekkere gitaargeweld moet ook wel kunnen, want dat was ook muziek van de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. Hè. De Twilight Zone uit Nederland kwamen ze de Golden Earring. Zometeen krijgen van mij lekkere muziek te horen van de Hollies en Sorry Suzanne. En dan heb ik deze plaat ook nog voor jullie klaarstaan. Man, dat is een plaat dat iedereen mag horen. Ondertussen is daar een moderne versie van gemaakt, maar het blijft allemaal goed. Hè? Wij gaan uiteraard de originele spelen, omdat het hoort met de fijne platen die we vanavond brengen. Quiet to Me, ken je dat nog wel? Het zal wel zijn. Dit is Solomon Burke, nog eens op de radio. Fijn dat je luistert. Van harte welkom.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Pulse FM. Goedenavond.
4: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Heerlijk is dat om nog eens terug te horen. Deze John Horton en zo jong. Je was jong en onervaren, maar toch was ze verliefd en alles erop en eraan. John Horton maakte daar een liedje van. Hè? We blijven nog eventjes met de Nederlandstalige platen. De man die de chocosje ging verkopen in de jaren 60 op de markt. Overal in Blankenbergen en zat overal, maar zeker en vast in Echtvelde. Dan heb ik het uiteraard over Eddie Wally met zijn grootste. Uit de jaren 60 komt hij. Dit is Cherie.

Man, dat zijn plaatjes die van lang vervlogen tijden zijn. En Mr. Sam Cooke draaiden we. En Everybody Likes the Cha-Cha-Cha. En dat is ook wel zo, hè. Als ik ergens ga draaien, wordt dat wel meestal gevraagd. Dan zeggen ze toch wel, draai ik in een Cha-Cha-Cha, jong. Dat is ook wel lang geleden. Enfin, dan doen we dat dan maar. En dan is iedereen happy, toch? Dit is eentje om mee te zingen uit Franstalige bodem. Dit is Michel Depeche natuurlijk, hè. Pour une flirt avec toi. Ik zou er alles voor over hebben, maar we gaan dat lekker maar niet doen, denk ik.

0: Nou, dat is straks al een keer aan het trokken geweest met de Golden Evening. En ik dacht, we gaan dat nog eens doen met deze fijne van Blondie. Onze Debbie Harry ken je wel, hè? Zeker weten. Denis was eentje van de jaren 70. Een van die grote hits dat ze op de markt brachten. Dan heb ik nu nog twee platen voor de boodschappen. Purchase Slash komt er nog aan met When a Man Loves a Woman. Dat is er eentje waar je kippenvel van krijgt. Maar van deze eigenlijk ook wel. Dit is Just the Way You Are, Mr. Barry White.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Dat zijn nog wel eens klassiekertjes natuurlijk. Hè. Dat zijn platen waar je terug jong van komt. Het kan niet anders. Jawel, de Beach Boys uit de 70s, nee, uit de 60s. En Surfing in the USA. Als we dan van de 60 gaan, dan gaan we overigens eventjes ook naar de jaren 70. En de 70s zijn ook wel leuke rock'n'roll platen gespeeld. Onder meer deze. Dit is nog eens Moustache, The Crocodile of Love.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

of een mens zich amuseert, dan betekent dat de tijd heel snel vooruit gaat. We gaan dan zo stilletjes aan naar 8 uur toe. Maar ik heb nog wel enkele leuke platen om zeker nog eens herinneringen mee op te halen. Dit was Mr. Billy Paul en Only a Strong Survive. Goed, wat heb ik voor jou nog? Even eens kijken wat er in mijn playlist nog staat. Ik heb Engelbert Humperdinck met The Last Waltz. Die gaan we eventjes nog eens opzoeken. Maar ook wel met Little Anthony met Tears on My Pillow. Dat zijn nog twee platen die ik sowieso ga draaien voor jullie. Dan gaan we eventjes naar een Engels walsje, ofwel de trage wals. Dit is Engelbert Humperdinck.

Echte mannen, we moeten afscheid nemen. Jawel, ik heb er zo van genoten. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Laat eens weten, vond je het een leuk programma? Ja of nee? Schrijf het eventjes op mijn Facebookpagina. Dan maak je mij daar ook van blij mee. Goed, wat heb ik zo dus nog voor jou? Als alles goed gaat, Michael Jackson komt er nog aan met Billie Jean. Maar ik heb deze ook nog zo dus Tears on My Pillow van Little Anthony. Beste vrienden, wij zijn er graag morgen weer tussen 16 en 18 uur met Hits in de Spits. Geniet nog van de gekomende Romantica. Fijne avond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
7: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
7: Radio.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgende Veertien trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige molencafé.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
4: Niettegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
3: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
5: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
3: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Seelen opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Seelen versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht. 105.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.